0: Van wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Continu on Tour.
2: De Radio Continu on Tour Show. Zaterdag 18 juli.
3: Marktplein in Emmen.
2: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
3: Chris de Roo,
2: Daan,
3: Kai Hendricks,
2: Nicky Milou,
3: Martijn Dauma,
2: Joey Nicolai,
3: Joy Woelders,
2: Antonio Hoogsen,
3: Spang,
2: Dennis van Dam,
3: Marco de Hollander,
2: Manuel,
3: Arjon Oostrom,
2: Romy Montero,
3: Ray Benjamin,
2: Belinda Kinnaar,
3: Ancora,
2: Janie,
3: Danny Christian
2: en
3: Frans Duits.
2: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
3: En natuurlijk de videostream in de app.
2: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
3: De toegang is gratis.
4: Wij maken je radio weer gezellig.
5: Al meer dan 25 jaar.

0: muziek van toen. Het gevoel van nu.
1: Radio Continu.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
4: Radio Continu.
5: Vandaag heb ik de zomer in mijn bol.
1: Doen anderen. Wij doen het net even anders. Radio

0: Stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Altijd en overal scootmobiel zijn? DNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
5: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
6: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
7: Gratis bezorging.
8: De Radio Continu On Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
9: Wij maken je radio weer gezellig.
10: Al meer dan 25 jaar.
9: Radio

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
4: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent.

0: tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
1: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
2: Gratis bezorging.
3: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 9 uur.
4: Radio Continu. Nieuws.
5: Dit is Jos Daarstra met het Radio Nieuws. FIFA-voorzitter Infantino wil na het huidige WK-voetbal onderzoeken of het deelnemersveld kan groeien van 48 naar 64 landen. Volgens hem moet ieder land kunnen dromen van deelname en stijgt het niveau wereldwijd. Binnen de internationale voetbalwereld is echter veel weerstand. De Europese, Aziatische en Noord- en Midden-Amerikaanse bonden vrezen een te groot en onoverzichtelijk toernooi. De Spaanse oud-premier Mariano Rajoy ligt onder vuur na een omstreden uitspraak over het Franse voetbalelftal. Voorafgaand aan de halve finale tegen Spanje schreef hij dat Frankrijk een ploeg van topniveau heeft, maar zonder Franse spelers. Daarmee verwees Rajoy naar de migratieachtergrond van internationals. Politici in Frankrijk en Spanje noemen de opmerking racistisch en xenofoob. Rajoy heeft vooralsnog niet publiekelijk op de kritiek gereageerd. Virtuele actrice Tilly Norwood krijgt mogelijk een hoofdrol in een echte speelfilm. Het AI-personage van de Nederlandse producent Eline van der Velde zou te zien zijn in de film Misaligned. Wanneer die verschijnt is nog onbekend. De opkomst van digitale acteurs en influencers leidt tot discussie over banen in de filmwereld en een schoonheidsideaal waaraan echte mensen nauwelijks kunnen voldoen. De speelfilm is aangekondigd door Van der Velden's productiestudio. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
6: Continu verkeersupdate.
7: Dankjewel. Goedemorgen. 8:03. Het is de maandagochtend met een vertraging. A2 richting Utrecht, Rosmalen West en Kerkdriel. 3 kilometer. 35 minuten aan vertragingstijd op dit moment. Dan ook nog eentje op de A25 richting Rotterdam. Knoop het Ridderkerk en de Bessenplein. 8 kilometer. Daar 20 minuten. Snelheidscontroles. A7 richting Groningen bij Boerakker. 182.0. A9 richting Amstelveen bij Heemskerk. 56.7. En de A30 richting Ede, bij Barneveld staan ze opgesteld 16.3.
6: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
7: Zomer in Nederland. René Schuurmans, laat de zon in je hart, ga je zo horen. En hier te gast Gerrit Snijder.
8: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
9: Maar waar moet je heen?
8: Naar Van der Veen.
9: De zwembad en jacuzzi-specialist van het noorden.
8: Bijna alles uit voorraad geleverd.
9: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
8: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
9: Dat is direct meenemen en...
8: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste keus van Nederland.
10: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
15: De ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
16: Radio Continu on Tour.
6: De Radio Continu on Tour Show.
7: Zaterdag 18 juli.
17: Marktplein in Emmen.
7: Vanaf 6:00 middags. Optredens van
17: Christen Roo,
7: Daan,
17: Kai Hendricks,
7: Nicky Milou,
17: Martijn
2: Dauma,
7: Joey Nicolai,
12: Joy Woelders,
7: Antonio Hoogsen,
12: Spang,
7: Dennis van Dam,
12: Marco de Hollander,
7: Manuel,
12: Arjon Oostrom,
7: Romy Montero,
12: Ray Benjamin,
7: Belinda Kinnaar,
12: Ancora,
7: Janie,
12: Danny Christian
7: en
12: Frans Duits.
7: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio
12: en natuurlijk de videostream in de app
7: van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
12: De toegang is gratis.
17: Wij maken je radio weer gezellig.
18: Al meer dan 25 jaar.
17: Radio

0: Van bellen en gitaarwerk, dat is beter.
1: De ja. Met
0: Queen Bicycle Race, dat is wat Benjamin Bolks doet. We spraken afgelopen vrijdag natuurlijk even met hem. Een ode richting de titelsong van de dag. Hij is fietsende van Overijssel naar Hengelo. Helemaal naar China. En vandaag gaat hij de grens bereiken China. En dan gaat hij nog wel even een stukje doorfietsen. Volgens mij tot een maand nog. En dan komt hij aan in de stad waar hij wil zijn. Benjamin Bolks. Alle filmpjes zijn uiteraard terug te bekijken. Ook via zijn Instagram-account. Dat is gewoon Benjamin Bolks. Juist. Ingecheckt in de Continu-app. Wout uit Dokkum. Goedemorgen. Willeke van den Berg. Groetjes vanuit Brabant. Ik luister naar jullie. En goede muziek. Ga zo lekker door. Nou, dat proberen we ook. Jappie, goedemorgen Kevin. Even kijken. Sander is er dan alweer bij. Ingecheckt. Petra er ook alweer bij. Cor is ingecheckt. Joshua ook. Goedemorgen. Klaas Martin is er dan alweer bij. Lara. Priscilla van der Zijde is alweer ingecheckt. Even kijken. Ik zie nog een paar appjes voorbij komen al. Met de Jochem. Even kijken. Deze dan ook nog voorbij. Even kijken. Ja. Eduard, oké. Okay. Goedemorgen, ingecheckt en wel in de Continu-app. Nou ja, het wordt volle bak gezelligheid. Want Gerrit Seijder is hier de gast. En het ABC'tje heeft hij ook al wat dat betreft helemaal netjes en correct ingevuld. Gaan we zo meteen even met hem over babbelen. Want het zijn wel leuke berichten ten aanzien van sowieso de keuze. Doe maar, smoor verliefd. André Hazes, de nacht is mijn leven. En Maxime Vroger, dit is liefde. Ik ben ook heel erg benieuwd waarom die drie. Nou ja, gaan we zo meteen achterkomen.

0: Passie, droog je tranen. Hij zit hier gewoon hoor. Hey, maandagochtend, Gerrit Staeken. Goedemorgen!
1: Goedemorgen!
0: Hoe is die?
1: Ja, lekker man.
0: Mooi.
1: Ja, ik ben normaal gesproken niet echt een ochtendmens, maar als ik hier kom, dan word ik wel heel blij.
0: jij zei al bij binnenkomst, oh ja, de vorige keer, oh, ik had de energiepeil daar ergens helemaal op de bodem zitten.
1: Ja, echt. Ja.
0: Maar dat is compleet andersom,
1: compleet
0: hè, nu.
1: Compleet andersom, maar ik heb een goede nachtrust gehad, dat voor allereerst, weet je wel.
0: Ja.
1: En ja, en ik vond vorige keer gewoon hartstikke leuk, weet je wel. Dus dan was ik al, weet je, heel erg, ja, van, oh, ik heb er zin in, of zo, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus dat maakte me gewoon wat blijer en wat scherper, denk ik, want vorige keer, dat moest je echt niet tegen me praten, denk ik.
0: Oh nee, maar dat was al hartstikke gezellig, hoor.
1: Dus, ja, toch? Ja, ja, oh, fijn. Nou,
0: zeker,
1: fijn.
0: Zeker.
1: Heel fijn.
0: Hey, je gaat zo meteen live zingen.
1: Ja.
0: En ja, sowieso, het Cubaanse café, dat doet het ontzettend goed. Ik merk het aan de luisteraars. Er worden herinneringen opgehaald van vakanties en dergelijke.
1: Ja, ja.
0: Maar hij leeft ook echt, hè, die single.
1: Ja, dat is echt niet normaal. Ik, in zo'n korte tijd, we hadden al echt wel de gedachte van, oké, het gaat wel echt wat worden. Het kan echt wat worden. Er zit echt heel veel potentie in. En we gingen er ook echt heel hard voor. En nou, nu die uit is, zeg maar, bij het allerbegin, dat ging er nog een beetje wankel. Maar nu de laatste 2 weken of zo, 3 weken, is die zo goed gegaan. In, gewoon in de praktijk ook. Mensen zingen er hard mee. Mensen die sturen me gewoon berichtjes allemaal van, yo, wat heb jij toch een gave plaat. En op straat zelfs, weet je wel. Dat mensen me aanhouden van, yo, je bent van Cubaans Café, die draai ik altijd. Ik heb je gezien op TikTok, weet je wel. Dat soort dingen. Ja, dat is toch heel, dat is toch mooi.
0: Ja, maar het is ook meteen catchy. Sowieso het links, rechts.
1: Snap je, ja.
0: Maar jij als zanger die dan danst, hè, menig zanger in Nederland, nou ja, die, nou ja, laten we dansen een beetje, ja, hoe moet ik het even netjes zeggen?
1: Zeg maar netjes.
0: Doe maar niet. Ja, doe maar niet.
1: Doe maar niet.
0: Nee, maar jij pakt dat echt wel op. En je hebt het echt met dansles en alles ook gehad, toch?
1: Ja, klopt. Ja, nou ja, ik ben echt Houten Klaas, jongen. Ik zweer het. En uiteindelijk moesten we echt gewoon hier tijd voor nemen om, ja, zo'n heel dansje in elkaar te zetten. En nou, dat was zo lachen, jongen. We hebben dat ook allemaal op beeld gekregen, dat het ook helemaal fout gaat en zo, weet je wel. En het hebben een half uur of een uur geduurd, zeg maar. Het hebben een heel dansje in elkaar gezet. Weet je, ja, was wel grappig. Maar iedereen die mij kent, weet je wel, die weet gewoon dat ik nooit dans en die ziet dat dan. Ja, die ging natuurlijk helemaal kapot van binnen, ja, weet je wel.
0: Hè? Is dit Gerrit? Wat, ja, is er gebeurd? Ja. Welke vrouw heeft hem in zijn macht? Ja. Nee, maar heerlijk, jongen. Het is leuk dat we die zo meteen live ook gaan horen van je Cubaanse café. Ja. Heb je die eerder op de radio live gedaan?
1: Nee, dit is de eerste keer dat ik hem live ga doen. Ik ben heel benieuwd.
0: Maar op het podium in het Nederland natuurlijk wel gedaan.
1: Oh ja, zeker. Nee, op het podium heel vaak. Ja, daar begin ik hem altijd mee. Ja, ik doe me altijd bij elke optreden. En hij doet ook in de praktijk heel goed.
0: Top, man. Ja. Hey, het ABC'tje. Doe maar. Smoor verliefd. André Hazes. De nacht is beleven. Ja. En Maxime Vroger. Dit is liefde.
1: Ja, man.
0: Waarom die drie keuzes?
1: Nou, ik zal bij eerste beginnen. Sowieso Doe maar. Vind ik de stereotypen vind ik geweldig. Ik hou gewoon van, zeg maar, die tijd van die muziek, de nederpop, weet je wel, op zijn best gewoon. En Doe maar heeft gewoon een speciaal plekje in mijn hart. En waarom? Omdat reggae-genre is gewoon mijn genre. Dat luister ik gewoon heel veel in de auto. Als ik bij dinnershows ben en ik treed daar op, doe ik ook vaak reggae zingen. Doe maar, ja, ik hou er gewoon van, weet je wel. Ik heb altijd tegen die oude gezegd van, hey, weet je, als ik terugkom in de tijd, weet je wel, dan ga ik gewoon daar naartoe. Weet je wel, dan zit ik gewoon daartussen. Doe maar, smoor verliefd. Ik hou van het liedje.
0: Ja. Echt, ja. Ja, top. En André Hazes?
1: Ja, zo. Nou, ja, dat moet ik even goed formuleren. We hebben bij ons thuis hebben wij een soort clubhuisje. Elke vrijdag hebben wij een soort clubavond. Dan doen we wel eens potje kaarten, potje darten, weet je wel. Heel gezellig en dat soort dingen. En vaak als we helemaal laveloos zijn en helemaal de weg kwijt, dan zetten we altijd dat liedje op. Dat is gewoon een standaard traditie. Ja, serieus. Zet hem altijd op. En dan zingen we helemaal mee. De nacht is beleven.
0: Ja.
1: En dat hebben we, zeg maar, altijd, elke vrijdag doen we dat, zeg maar.
0: Yeah.
1: En toen dacht ik, ja, dit is gewoon een soort Gerrit-traditie of zo. Fouten.
0: Maar dat is natuurlijk best wel lastig, die vrijdagavonden, normaal gesproken.
1: Ja.
0: Als je dat als traditie hebt met vrienden, je bent lekker op pad en dergelijke. Dat nu ook verandert hier en daar, omdat je natuurlijk op vrijdag ook wel moet optreden.
1: Ja, man, dat is het dus ook. De afgelopen tijd is het wel heel veranderd, inderdaad. Want ik ben dus, ja, gewoon heel weinig aanwezig, zeg maar, met mijn vrienden en dat soort dingen. Want die gaan natuurlijk allemaal op stap in het weekend en dan moet ik werken. Dus, maar ja, dat is eenmaal deel van het vak en ik ben er hartstikke blij om. Dus, en als ik een beetje tijd heb, dan ga ik toch wel eventjes de club in.
0: En dan de nacht is beleven zingen op tijd.
1: Juist.
0: Ja, ja, juist. Hey, SC Maxime Vroger.
1: Ja, ja, ik zeg tegen mijn platenbaas, Robbie, zeg ik ook gewoon van, hey, als ik toch één liedje jaloers ben, is toch wel die plaat, man. Ik vind het zo'n lekkere plaat, echt waar. En ik heb het ook laten blijken ook, want ik heb hem gewoon bericht gestuurd van... Yo, dit vind ik zo'n leuke plaat, weet je wel. En toen zong ik hem live bij Encore bij Simonis in Scheveningen.
0: Ja.
1: Zong ik hem. Maar je hebt dus zo'n programmaatje, zo'n voicekill-programma. Dan kun je de stem weghalen van een band, zeg maar.
0: Oh ja, ja, ja, ja.
1: Maar ja, wat gebeurt er dan? Is die band niet zo heel lekker, weet je wel. Maar toen Dave Dekker, die was daar ook in, die ging mij filmen. En die stuurde naar Maxime Vroger van... Oh, wat grappig joh, dat die mijn liedje zingt of zo, weet je wel.
0: Ja.
1: Wil hij misschien die orkestband hebben? En toen zat ik in mijn handje te wrijven. Toen dacht ik, oh ja man. Ja, ik vind het gewoon echt een topplaat. Waarom? Ik vind het gewoon een mooie, goede plaat. Gewoon echt.
0: Ja.
1: Meen ik serieus.
0: Ja. Ja. Oh, gaaf man. Hey, over goede muziek gesproken. Samen niet alleen. Die ga je zo meteen live doen.
1: Ja, zeker.
0: We nemen ons al zo even mee naar datzelfde jaartal. Ik zit even te denken. Wanneer was dat nou? 2 jaar geleden of zo?
1: 2019.
0: 19 alweer?
1: 2019, ja. Volgens mij. Nee, zeg ik dat goed? Nee hè? 2000, kijk even naar die oude. 2000, 2024.
0: Oh, wel 2 jaar geleden.
1: Ja,
0: ja, ja, ja, ja,
1: inderdaad. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja,
0: maar de tijd die vliegt ook, joh. Je bent toch al even bezig in de muziek natuurlijk ook.
1: Ja. Ja.
0: Hey, ik wil je vragen richting het podium te gaan, Gerrit.
1: Ja?
0: En, ja, zeker. En dan gaan we meteen live doen.
1: Lekker, man. Ik
0: hoppakee.
1: Ga, hoppakee.
0: De maandagochtend lekker van start. Gerrit Snijder hier te gast. En uiteraard kan je meekijken via Continu TV. En dat kan je doen via de app, via de stream, via de website radiocontinu.nl. Gerrit Snijder vanuit OO Den Haag. Je hoort het zo af en toe nog even terug. Dat is des te mooier, vind ik dat altijd. Dat is prachtig. Te gast, Gerrit Snijder. Een groot studioapplaus voor hem.
1: Hey. Hey. Zo. Hey. En daar gaan we.

0: niet alleen. Live Gerrit Snijder. Zometeen de nieuwe single Cubaanse Café.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profiadviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl. Je verdient het.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Stijgertools in Burgum voor al uw stijger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
6: Bestel op stijgertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
8: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
9: Het Radio

0: mogelijk gemaakt door
1: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
0: Vanmiddag op de meeste plaatsen volop zon. De kustregio's krijgt te maken met stevige noordoostenwind. Dat is helemaal niet zo erg. Maakt wel temperatuurverschil van het noorden naar het zuiden gezien. 22 tot 32 graden. De komende dagen blijft het volop zomerweer. Vrijdag kans op enkele regen- en onweersbuien. Daarna weer ietsjes minder warm, maar nog wel lekker richting aankomend weekend. Want ja, hey, onze on tour zaterdag en zondag in Emmen natuurlijk.
2: Continu verkeersupdate.
0: Vertraging eentje. A76 richting Aken, knooppunt Kuindenberg en de Duitse grens. 3 kilometer, 20 minuten. Snelheidscontroles zijn ook gemeld. A2 richting Utrecht, Beest, 83,6. A7 richting Groningen, Boerakker, 182,2. En de A30 richting Ede, bij Barneveld, 16,3.
2: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
3: Radio Continu on Tour.
2: De Radio Continu on Tour show.
0: Zondag 19 juli
4: op het Marktplein in Emmen.
0: Met optredens van
4: Jesse Fields,
0: Menzo Kortland,
4: Jordi van der Boer,
0: de Dutch Boys,
4: Thomas Karst,
0: Wilbert Pigmans,
4: Jan Biggel,
0: Dien Sanders,
4: Robert Pater,
0: Fons Veuring,
4: Chris Bauer,
0: Wolter Kroes
4: en natuurlijk Rutger van Barneveld.
0: Live te volgen via je radio.
4: En natuurlijk de livestream
0: van 7 uur tot 11 uur 's avonds.
4: En de toegang is gratis.
2: Wij maken je radio weer gezellig.
5: Al meer dan 25 jaar.
2: Radio Continu.

0: Ja, dat ze onderweg zijn even naar vakantie.
1: Goedemorgen, Kevin. Ja. Onderweg naar vakantie.
0: Kijk, en die heeft er al zin in. Hoppakee.
2: Leuk zeg.
0: Hey, jij bent ook bijna onderweg naar vakantie.
2: Oh ja, echt hè?
0: Wanneer ga je weg?
2: Ik ga, volgende week ga ik weg.
0: Oh, ik lekker man.
2: Een hele maand lang ga ik naar Thailand.
0: Serieus?
2: Heerlijk.
0: Waar dat?
2: Ja, het is, ik ga elk jaar doe ik dat ongeveer. Ga ik gewoon echt naar Azië. En dan kies ik vaak uit van oké, wordt het nou Japan, wordt het nou Zuid-Korea of Thailand. Maar ja, Thailand is gewoon, ligt gewoon in mijn hart. Ik kom als klein jongetje kom ik daar altijd. En ik ga gewoon nog een keer.
0: Hé, maar waar in Thailand? Of ga je backpacken?
2: Ja, ik ga lekker backpacken, ja.
0: Oké.
2: Ja, ik begin in Bangkok, dus de hoofdstad. En dan, ik heb niks zeg maar gepland of geboekt. En dan zie ik het wel. Als ik daar ben. Van oké, nou, gaan we naar het noorden toe. Pakken we gewoon zo'n nachttrein waar we in kunnen slapen of zo. Weet ik veel.
0: Ja, dan stopt daar. Ja,
2: dat is toch goud.
0: Dan moet je even langs Hua Hin. Dat is in het zuiden. Dan ga je van Bangkok volgens mij 2-3 uurtjes rijden of zo, dacht ik.
2: Klopt, inderdaad. Ja, je gaat er langs. Want als je inderdaad naar die eilanden gaat, die bekende eilanden, Koh Samui en dat soort dingen. Ja. Dan moet je inderdaad met die nachttrein langs Huin, inderdaad.
0: Ja.
2: Dus dat is wel mooi, inderdaad. Ja.
0: Lekker hé. Een maand en dan gewoon met een volle tas achterop op de rug en gaan.
2: Ja, nou ja, toch wel. Op koffers.
0: Ja, toch wel. Ja,
2: toch wel.
0: Oké. Dus, maar ga je wel van hotel naar hotel?
2: Dan, dat dan wel.
0: Ja, oké. Wel uitgestippeld van tevoren. Of echt gewoon ter plaatse kijken van... Oh,
2: ter plaatse kijken we, ja. Want het is natuurlijk regenseizoen daar, weet je wel.
0: Ja.
2: Dus het is ook een beetje heel wispelturig met het weer.
0: Ja.
2: En had ik expres niet geboekt, omdat we dachten van... Hé, dan kijken we daar wel op een moment van... Oké, daar is het nog wel een beetje te doen, weet je wel.
0: Ja.
2: Dan gaan we gewoon daarheen.
0: Ja.
2: Ja, dat is ook.
0: Top. Extra bak Rennies mee in die koffer.
2: Ja, precies dat.
0: Voor als het pittig eten daar is.
2: Ja, echt hè. Niet normaal.
0: Mooi man. Hey, nou ja, sowieso zit jij wel in die tropische sferen. En zeker ook in de muziek. Hè, we verwerken dat behoorlijk. Want het Cubaanse café. We zeiden het net al eventjes. Hè, menige herinneringen en aan vakanties bijvoorbeeld. Die worden alweer geopperd. Ook door luisteraars. Maar dat hoor jij denk ik ook terug. Want het is zo herkenbaar als Nederlandse hork. Dat je, nou ja, zonder eigenlijk... Ik neem even de gemiddelde man, zonder iemand te beledigen. Maar die kan niet echt een danspasje inzetten in een café.
2: Nee, precies dat. En dat vond ik dus zo vet, weet je wel, aan het liedje. Wij als verwestende mensen, weet je wel, komen dan in zo'n kroeg binnen met dat Spaanse cultuur, weet je wel, wat zo direct is en open is. En dan sta je eigenlijk gewoon te kijken van, weet je wel, van dan ga je vaak, wat doen de meeste mensen, hè? Die gaan in een hoekje staan op met een drankje zo, of die gaan zitten. En dat je dan in één keer wordt meegenomen in hun sfeer, weet je wel. Ja, dat vond ik heel gaaf. Vandaar dat we ook Cubaans Café hebben geschreven op die manier.
0: Ja. Ja. Nou ja, en super catchy natuurlijk. Hè? We hadden het net al eventjes over. Hè? Maar links, rechts, het is meteen heel erg mee te doen.
2: Ja, maar dat is dus met Nederlandstalig, weet je. Je moet het gewoon simpel houden. Je moet gewoon heel simpel en catchy inderdaad, weet je wel. Ja, dan kunnen mensen het gewoon makkelijk meezingen. Dat blijft ook lang hangen, denk ik, toch?
0: Ja, nee, zeker. Ja. Absoluut, absoluut. Hey, en druk bezig in de tussentijd met nieuw werk ook. Houdt dat ook in dat als jij zometeen een maand op vakantie bent... dat je dan ook in die maand allerlei dingen opdoet... en ook opschrijft en notities maakt en denkt van... hey, daar kan ik weer wat mee muzikaal?
2: Ja, absoluut. Ja, ik ben ook als ik op vakantie ben... dan komen echt de meeste inspiratie vandaan. Dus dan ben ik echt continu bezig met telefoontjes, met mijn team... in een groepsapp, waar we dan voor een nieuwe single... dat we dan eventjes dingen opschrijven of zo. Ideeën met elkaar delen. Nu hebben we ook weer echt iets op de plank liggen... dat echt, super vet gaat worden. Daar durf ik mijn handen voor in het vuurtje steken. En ik kan echt niet wachten. Ja. Ik sta echt met een glimlach op mijn gezicht, jongen.
0: Ja, ik heb iets gehoord net. Dus
2: Nee,
0: laten we er maar niet al te veel over hebben. Nee, voordat iemand anders ermee vandoor loopt.
2: Snap je?
0: Overlopen gesproken. Ik wil jou weer vragen richting het podium te gaan, Gerrit.
2: Oh.
0: En menig weer mee te nemen richting het mooie Cubaanse café. Daar waar die danseres ook zich bevindt en jou eigenlijk helemaal versteld doet staan.
2: Nou echt, dan gaan we in jouw Cubaans café gaan
0: we
2: optreden.
0: Ja, we hebben wel het café. We hebben hem nog niet echt Cubaans aangekleed helaas. Maar,
2: als jij je even omkleedt, ook als een heel mooi danseresje, dan...
0: laat het woordje mooi zo zomaar weg. En danseressen? Nee, dansen dat wordt ook wel maar niks. Hey, ik wil je vragen erheen te gaan, Gerrit. Dan gaan we luisteren. Het Cubaanse café, uiteraard weer live te volgen. Ook via de website ook mee te kijken. De app, daar zie je het cameraatje ook staan. Op het moment dat je die even aanvinkt, dan kun je gelijk meekijken hoe het hier aan toe gaat. In het, nu nog wel het bruine Nederlandse café. Maar we onttoveren hem toch heel eventjes om richting het Cubaanse. Een groot studioapplaus opnieuw, Gerrit Schrijder!

0: Ja, lekker live! Hoppakee, Gerrit Zeijder en het Cubaanse Café. Zeg Gerrit, kom er al heel eventjes bij. Ja, ik snap helemaal dat je helemaal buiten adem bent als dansen en zingen tegelijk. Maar wauw, wat ging het lekker, ja. Hé!
1: Zo, oké, zo.
0: Even adem in, adem uit. Maar dit is al even lekker hoor, hé.
1: Ja, weet je, het is, ik vind het heel lekker, de energie, maar... ochtend. En dan zingen is geen goede combo.
0: En dan dansen ook nog een keer.
1: Oh mijn god. Maar goed, we hebben het overleefd. En volgens mij klonk het wel gezellig, toch?
0: Het was hartstikke gezellig, man. Het was hartstikke top. Hey, ik wens je alvast een hele mooie vakantie.
1: Ja, dankjewel.
0: En we bereiden ons voor op het nieuwe werk wat je ons al stiekem heel klein beetje hebt laten horen.
1: Ja,
0: en Cubaanse Café, we gaan het lekker door blijven draaien uiteraard.
1: Lekker, man.
0: Het is een lekker zomerse knallen, man.
1: Ja, man. Dankjewel. Ja, ik ben echt hier dankbaar voor en ik vind jullie zo tof en ik hoop jullie echt volgende keer weer te zien hier in de studio.
0: Gaan we gewoon weer voor.
1: Lekker, man.
0: Hey, we hebben tot slot nog even, ja, je hebt hem al eventjes gezien, maar je komt bij ons op de Wall of Fame.
1: Yes!
0: De ene kant is Wall of Fame, de andere wordt Shame, hè? Dus hang hem al aan de juiste kant.
1: Oké. Shame. Welke moeten naar Shame
0: dan? Nee, Fame. Jij moet op de Fame.
1: Ho.
0: Hij zet een krabbeltje er alvast eventjes op. Nogmaals, een groot studioapplaus. Gerrit Zeijder, goed.
1: Dankjewel.

0: Ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis. Motorliefhebbers opgelet. Op zaterdag 18 juli barst het spektakel los tijdens de Ottergroep Race in Noordwolde. Beleef de internationale grasbaanraces met topcoureurs uit binnen- en buitenland. Op het programma staan de races om het Nederlands kampioenschap ST1 en ST2. De spectaculaire internationale specials. De razendsnelle internationale zijspannen. En de specials nationale. De eerste races starten zaterdag 18 juli om 4 uur 's middags in Noordwolde. En op zondag 19 juli de jeugd en nationale aan de start. Mis dit weekend niet. Kijk voor alle informatie op rensportnoordwolde.nl. Of bezoek de Facebookpagina van Rensport Noordwolde.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
7: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
8: Gratis bezorging.
9: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 10 uur.
10: Radio Continu. Nieuws.
11: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. De stichting Massaschade en Consument begint een massaclaim tegen betaaldienst Klarna. Volgens de stichting overtreedt Klarna bij achteraf betalen op grote schaal de regels voor consumentenkrediet. Consumenten zouden daardoor onterecht aankoopbedragen, boetes en incassokosten hebben betaald. De stichting eist terugbetaling en schat de totale claim op meer dan 500 miljoen euro. Vooral jongeren zouden risico lopen omdat achteraf betalen feitelijk een lening is en kan leiden tot oplopende schulden. Een auto is vannacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Het voertuig kwam rond 1:20 midden in de geopende pompshop tot stilstand. Een klant die binnen koffie haalde bleef ongedeerd. Ook de twee inzittenden raakten niet ernstig gewond. De bestuurder zegt dat een technisch mankement het remmen onmogelijk maakte. De politie onderzoekt die verklaring. De schade aan de auto en het tankstation is groot. 5 jaar na de overstromingen in Limburg is de schadeafhandeling bij nieuwe rampen nog altijd onvoldoende geregeld. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor een nieuwe ramp na de ramp. Niet alle schade is verzekerbaar en bij grote overstromingen moet de overheid bijspringen. Volgens de brancheorganisatie ontbreken nog duidelijke afspraken over vergoedingen en verantwoordelijkheden. Ook pleit ze voor meer preventie, zoals waterbestendige bouwmaterialen. Hittegolven in mei en juni hebben in Engeland en Wales naar schatting minstens 2700 levens geëist. Dat blijkt uit onderzoek van Imperial College London en de Britse weerdienst Met Office. Vooral ouderen en mensen met bestaande gezondheidsproblemen liepen volgens de onderzoekers extra risico. De studie onderstreept dat langdurige hitte steeds grotere gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
12: Ja, er werd al gesproken. Kevin Titels over de dag kunnen we het zeker wel hebben over Baila de Gasolina en de Zwarte Cross. Nou ja, groot nieuws. Of sterker nog, we gaan er alles achter komen. We gaan 10:20 bellen met Stefan van Even Serieus. Wat, hoezo mogen ze Baila de Gasolina daar niet zingen?
13: Continu verkeersupdate.
12: Oké, ga je meer over horen. En welke titelsong het wel geworden is, hoor je zo meteen. Vertragingen zijn er niet. Wel snelheidscontroles. A2 richting Utrecht bij Beest 83.6. A4 richting Amsterdam. Roelof Arendsveen 21. 20.4. En tot slot A27 richting Utrecht Hilversum 87.9.
14: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
15: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het Noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
16: Autobedrijf Ferdy Snijders.
17: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
18: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
19: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
20: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
21: De Ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
22: Radio Continu on Tour.
23: De Radio Continu on Tour Show.
24: Zaterdag 18 juli.
25: Marktplein in Emmen.
24: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
25: Christero,
24: Daan,
25: Kai Hendricks,
24: Nicky Milou,
25: Martijn Dalma,
24: Joey Nicolai,
25: Joy Woelders,
24: Antonio Hoogsen,
25: Spang,
24: Dennis van Dam,
25: Marco de Hollander,
24: Manuel,
25: Arjon Oostrom,
24: Romy Montero,
25: Ray Benjamin,
24: Belinda Kinnaert,
25: Ancora,
24: Janie,
25: Danny Christian
24: en
25: Frans Duits.
24: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio
25: en natuurlijk de videostream in de app
24: van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
25: De toegang is gratis.
26: Wij maken je radio weer gezellig.
27: Al meer

0: Joy Wolders. En het leuke is, er is ook een Joy geboren. Even kijken, gisteravond zijn Sharinda en Inke trotse ouders geworden van een dochter genaamd Joy. Hey, levensgenieter, daarover gesproken. Dat is toch mooi. Oké, andere levensgenieters. En dan moet je je voorstellen, kijk, dit, van Queen, Show Must Go On, zou je best op een podium kunnen horen. Maar die hoor je niet tijdens een uitvaart, toch dit? Tenminste, gemiddeld gezien. En zeker niet met een paaldanseres erbij. Wat zeg je, Kevin? Paaldanserij daarbij?
1: Titelsong van de dag.
0: Ja, het is een opvallende uitvaart geweest. Dat sowieso voor een Amsterdams stel. Ook bezoekers wisten helemaal niks. Uitvaartorganisator Ide Hoorn die wilde geen standaard afscheid nemen van dit stel. Maar echt iets wat bij zich paste. De vrouw in kwestie en haar man waren vroeger namelijk oprichters van de bekende nachtclub op de Amsterdamse Wallen. En naar de muziek van Queen's Show Must Go On kwam de danseres binnen. Waaraan ze een bijzondere act opvoerde. Ze ging paaldansen. Volgens ieder waren de gasten verrast, maar vooral ontroerd. Maar toch, het past wel precies bij deze mensen. En iedereen ging uiteindelijk met een glimlach weer richting huis. Dus het is wel goed gevallen. De boodschap in dit geval ook van de organisator van de uitvaart. Hoeft niet altijd volgens het vaste draaiboek te zijn. Het belangrijkste is dat het afscheid het verhaal vertelt van diegene die er niet meer is. In dit geval dus van het stel, wat ooit oprichters waren van een bekende nachtclub op de Amsterdamse Wallen, die daarin toch wel naar voren kwamen. En de beelden op social media gaan er wel over rond.
2: De titelsong van de dag.
0: Bijzonder verhaal. Oké, wat kunnen we passend maken bij dit verhaal? En ten aanzien dat iedereen ook met een glimlach weer weggegaan is, ook niemand gekwetst is in deze. Laat maar even achter in de Continu-app. Wat past erbij bij dit verhaal? Niet te zwaar hoop ik, iets over uitvaarten. Dat absoluut niet, maar

0: Ja, show must go on. Ik zit er nog eens eventjes over na te denken hoe dat wel niet gaat, hè? Show must go on! Aparte uitvaart, dat alweer wel. Maar ja, goed, het past natuurlijk precies bij die mensen. En zo is het natuurlijk ook weer. Even kijken, titelsong, André Hazes.
1: De titelsong van de dag.
0: Leef, alsof het je laatste dag is. Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Waarheen, waarvoor? Stef Eckel werd ook al eventjes benoemd. De roulette gaf dit appje aan, dit telefoonnummer. Oké, pak hem er even bij.
2: Hey, goedemorgen Kevin. Kevin, voor die uitvaart, die paaldanseres, is natuurlijk wel wat een beetje privé. Hè? En is iemand die er normaal gesproken voor geld doet. Ik zat te denken aan Private Dance of Tina Turner.
0: Ja, is wel een leuke. Het is wel opmerkelijk trouwens dat dit gefilmd is tijdens die uitvaart en dan ook nog op socials gezet is. Daar valt meer van te zeggen, denk ik
3: nog. De titelsong van de dag.
0: Tina Turner, Private Dancer.

0: Steiger Tools in Burgum voor al uw steiger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op steigertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Bestel op steigertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo,
10: dit zit echt fantastisch, Tieneke.
9: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
10: Verwen jij je maar.
9: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè?
10: Bij mij?
9: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
10: Ja, ik voel hem.
11: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
15: Ventilatietechniek Noord.

0: Jullie weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
2: Zometeen gaan we bellen met Monique Smit. Ze heeft afgelopen vrijdag nieuwe muziek gelanceerd en daar gaan we zo meteen uitgebreid over hebben. Het noorden kan het nog een beetje bewolkt zijn. Vanmiddag op de meeste plaatsen gewoon eigenlijk volle bak zon. Kustregio's, kans op noordoostenwind die iets wat stevig kan zijn. Daardoor de temperaturen richting de 22 graden. De zuiden van het land 32 graden. Komende dagen blijft het volop zomerweer. Vrijdag pas kans op een enkele regenbui. Dus tot die tijd moet je toch echt je tuin zelf gaan sproeien. Ja, ik zie een appie voorbij komen. Volgens mij Dirk-Jan was het, dacht ik, met een vraag.
3: Verkeersupdate.
2: A28, daar linkerrijstrook afgesloten in verband met een ongeval. Dat is richting afrit Westerbork vanaf Assen gezien. 4 kilometer. 15 minuten vertraging, maar is behoorlijk oplopend. Dan een aantal snelheidscontroles. A9 richting Amstelveen, Heemskerk, 56,7. A12 richting Utrecht, Maarn, 75,0. En A27 richting Almere bij Bilthoven, 90,7.
0: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
4: Radio Continu on Tour.
0: De Radio Continu on Tour show.
2: Zondag 19 juli
5: op het Marktplein in Emmen.
2: Met optredens van
5: Jesse Fields,
2: Menzo Kortland,
5: Jordi van der Boer,
2: The Dutch Boys,
5: Thomas Karst,
2: Wilbert Pigmans,
5: Jan Biggel,
2: Dien Sanders,
5: Robert Pater,
2: Fons Zeurink,
5: Chris Bauer,
2: Wolter Kroes
5: en natuurlijk Rutger van Barneveld.
2: Live te volgen via je radio.
5: En natuurlijk de livestream
2: van 7 uur tot 11 uur 's avonds.
5: En de toegang is gratis.
0: Wij maken je radio weer gezellig.
1: Al meer dan 25 jaar.
0: Radio komt.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands on a flake.
1: Lay your foot by the table.
0: Leg allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
3: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let

0: Liggie op mij. Daarvoor de Hammers House Band, Country Roads en grote vriend Pascal Redeker en Badkamerkraan. Goedemorgen, ook goedemorgen Monique Smit!
1: Een hele goede morgen.
0: Schijn een lichtje op mij midden in de nacht. Nou, dat is voor jou wel een latertje geworden ook vannacht weer, hè, qua optredens.
1: Ja, joh. Ik stond om 12 uur vannacht nog op de kermis in Bergeijk. Oh. En dat ligt nog ver onder Eindhoven, zeg maar, bij onze Belgische vrienden aan de buurt.
0: Oh, ongelooflijk. Het is de hele weekend weer onder de pannen geweest. Menig podia in het land weer mogen bezoeken.
1: Ja, dat is het mooiste wat er is.
0: Nou, we hadden het laatste natuurlijk al eventjes over toen we elkaar spraken, Monique. En toen zei je over, het zou zo wel eens kunnen zijn als meest geboekte. En nou, we hadden hier en daar een beetje nagevraagd, maar het meest geboekte zangeres van het land, dat heb jij op naam staan op dit moment, hè?
1: Ja, dat is ongelooflijk, hè?
0: Ja!
1: Ja, we zijn al een paar jaar lekker aan het timmeren, zeg maar. En dat gaat niet normaal. Het is niet normaal. En ieder jaar denk ik, nou, het kan niet. Tenminste, dat kan niet beter, maar het is ongekend.
0: Hey, kan je het allemaal een beetje aan? Want het gezin leeft er natuurlijk in mee, hè, met jou, ook je man natuurlijk. Gaat het allemaal nog lekker in balans?
1: Ja, vooralsnog wel. Gelukkig kunnen we dat samen heel goed. Kijk, we werken ook samen, hè. Dat kan ook niet anders.
0: Nee.
1: Want anders, ja, dan zou je een nanny in huis moeten nemen. Dat willen we absoluut niet.
0: Nee.
1: We hebben zelf voor gekozen om kinderen te krijgen. Dus het voordeel is dan weer dat ik vaak overdag vrij ben. Dus dan ben ik er wel. En in de avonden, ja, dan ben ik meestal aan het werk. Dus je moet eigenlijk zien alsof je ouders in de horeca zitten.
0: Oh ja, ja precies. Even een afwisselmoment met elkaar
1: zonder
0: inlassen.
1: Zonder feestdagen, dan zijn ze aan het werk. Ja,
0: ja. Maar des te mooier inderdaad wat jij zegt en al schetst. Hè, op de dagen dat jij natuurlijk gewoon lekker thuis bent en het weekend wat meer aan de kant is. Dan heb je natuurlijk ook echt alle tijd voor ze.
1: Ja, zo is dat. En sowieso blok ik alle kindervakanties. Kijk, niet de hele zomervakantie natuurlijk. Wel de helft ervan. Maar alle de herfstvakantie, de kerstvakantie, de krokusvakantie. Ja, kijk, omdat ik al ieder weekend aan het werk ben, vind ik wel dat ik moet maken dat ik in ieder geval in de kindervakanties lekker vrij moet zijn.
0: Ja, nee, dat is een mooi streven. Dan kun je ook echt wel lekker van elkaar genieten. Ja, dat is top.
1: Nou ja, dat doen we zeker.
0: Ja. Hé, maar dat is ook leuk, hè? Want ik zag het in de videoclip van jou voorbij komen met de nieuwe single, Niet naar huis. Daar zit jouw man ook heel trots in.
1: Ja, met mijn kinderen. Ja, ik wil eigenlijk gewoon een beetje laten zien hoe het dan zo bij ons thuis eraan toe gaat. Van het weggaan met de kindjes, kusje geven, de auto instappen, backstage aankomen. Ja, ik leef op dit moment mijn droom en ik vond het wel leuk om dat met de mensen te delen.
0: Ja, nee, maar zo komt het ook over. Kijk, en het leuke is inderdaad, wat jij zegt, dat je even een kijkje achter de schermen geeft. Want menig die denkt van, daar komt Monique, gaat op podium, gaat een half uur knallen en dan gaat ze lekker naar huis. Nee, als meest geboekte artiesten, dan wil dat niet. Dus dan is het inderdaad echt wel een stukje achter de schermen. Leuk om te zien dan ook.
1: Ja, grappig toch? Ja, en we zijn ook al vaak, best wel vaak, de laatste tijd benaderd voor een real life soap.
0: Oh?
1: Maar dat gaat me dan weer een stapje te ver.
0: Oh ja.
1: Daar heb ik gewoon wel echt duidelijk nee op gezegd. Ja, kijk, die oudste die gaat volgend jaar, niet dit jaar, hè, maar volgend jaar naar de middelbare school. De social media van tegenwoordig, ik wil ze dat niet aandoen.
0: Nee.
1: Kijk, het had heel leuk geweest. Ik bedoel, we hebben heel veel om te laten zien. We maken heel veel mee. Maar ik denk dat het voor mijn kinderen wel even fijn is om het even lekker zo te laten.
0: Ja, dan hou je het enigszins gescheiden.
1: Maar nu heb ik het zelf in de hand. Ik deel natuurlijk een hele hoop, hè, op mijn eigen kanalen. Maar dan heb ik het zelf in de hand. En met tv, dan weet je nooit wat ze ervan maken.
0: Nee.
1: Het is af en toe één grote poppenkast. Daar weet ik al jaren alles van. Dus nee, dat gaan we niet doen.
0: Nee, daar was je al vroeg bij inderdaad. Dat je daar al de ervaring mee hebt.
1: Ja, ik was zelf 14. Ja,
0: moet je nagaan. Nee, maar dat is goed, hè, dat je kinderen dan ook beschermt. En dat je inderdaad wel kan laten zien wat je wel kan laten zien. En dat je het met elkaar erover kan hebben. Dat is alleen maar goed.
1: Precies. En die mogen laten zelf bepalen. Ja.
0: Nou, top. Hey, je hebt wat dat betreft nog even, we hadden het over de boekingen, maar heb je nog heel eventjes te gaan. Maar zometeen dan kan je een lekkere keer op vakantie, hè, met het hele gezin.
1: Ik kan niet wachten. Ik moet nog de hele week werken tot en met maandagavond. Dan heb ik de laatste staan bij de Nijmeegse Vierdaagse in Nijmegen. En ik zou eigenlijk terug gaan naar huis daarna en dan zouden we die nacht gaan rijden. Maar wij gaan via Duitsland naar Oostenrijk, naar Italië en dan gaan we lekker met je trekken een paar weken lang.
0: Oh.
1: Dus toen dacht ik, Maar dan ben ik eigenlijk al bij Arnhem bijna de grens over. En dan ga ik eerst nog terug naar huis. Oh ja. Ik denk, ja, we gaan niet naar huis, hé. Ja,
0: nee, gewoon lekker meenemen, niet naar
1: ik
0: huis.
1: Ik neem lekker man en kinderen mee en we rijden gelijk door.
0: Ah, maar dat lijkt me ook heel erg bijzonder als moeder. Dat je kinderen, ja. Dat je partner naast je hebt staan. En dat ze nou ja, mee kunnen kijken over het podium wat mama dan doet op het podium.
1: Ja, dat vinden ze toch wel, dat vinden ze toch wel grappig om te zien af en toe, hoor.
0: Nee, dat werd toch nooit voor ze?
1: Nee. Het is wel grappig, want die oudste die is nu, die wordt volgende maand 11. En die gaat nu ook echt vragen. Het liedje is nu net 2 dagen uit. Mama, hoe gaan je streams? Weet je wel? Gaat hij dat een beetje checken en zo? Dan denk ik, waar ga jij van mijn snothaap? Wat moet jij nou?
0: Schitterend.
1: Dat is wel heel mooi natuurlijk, hè? Ja. De vorige week mochten ze mee naar de Amsterdamse zomer. En dan sta je tussen Lil Kleine, Samuel Welt en Gerard Joling. En ja, dan staan ze daar een beetje tussen. En die oudste die wilde niet eens mee. Ik zeg, wil je niet mee? Nou, ik geloof het wel. Ja, dat is... Dat is wel heel grappig.
0: Ja, dat is mooi. Nou, te gek.
1: Lekker nuchter. Ik hoop dat ik het zo kan blijven houden bij ze.
0: Nou ja, ik denk dat samen met je man, ook hoe die erin staat en ook de mensen om jou heen natuurlijk. En plus de ervaring die je natuurlijk ook hebt hè, vanuit vroeger. Elke keer wel kan beseffen.
1: Bekende mama, bekende oom. Ja, ze weten niet beter.
0: Nee, precies.
1: Het klinkt misschien heel gek, maar voor hun is het eigenlijk heel normaal.
0: Ja. Ja, bijzonder. Ja.
1: Ja, hè? Ja.
0: Ja.
1: Hey, eigenlijk wel.
0: Monique, ik sta op het punt om jouw single te draaien. Je zit nog vandaag volle bak ervoor natuurlijk. Ja, niet naar huis. Nog even een week lekker lang knallen en dan lekker genieten van je vakantie.
1: Ja, als je nou benieuwd bent naar mijn opvolger, hè? Ik dacht altijd dat onze zoon zou worden, de middelste, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar ik heb gisteren een filmpje online gezet op mijn social media van mijn dochter. Die is 2 jaar oud. Ja, die begon even die nieuwe single even helemaal mee te zingen. Nou, dat is wel even een kijkje waard misschien straks. Ja.
0: Oh, dat gaan we even laten horen zo meteen. We gaan hier ook even opzoeken.
1: helemaal leuk.
0: Hey, het plaatje supergoed gelukt, Monique. Het doet me heel erg denken aan een plaatje van jou die heel erg ondergewaardeerd is. Al doet hij het heel goed onder het publiek. Vraag je dat af? Welke ik nou in gedachten?
1: Ja,
0: ik
1: mooi
0: hè? Ik vind het typische twijfelaar. Maar zo goed gelukt.
1: Is. Ja. Ja, qua streams blijft twijfelen altijd een beetje achterhangen of zo.
0: Ja.
1: Maar zo zie je maar dat helemaal niet belangrijk is. Want in het land is het echt, nou denk ik, misschien soms wel boven blijven vanavond in één zomeravond en carousel op dit moment. Ja. Is het misschien soms nog wel mijn grootste hit. Tijdens mijn optredens. Dus waar het dan aan ligt, ik heb geen idee. Maar dit was echt dat was ook precies wat ik wilde. Ik ging de studio in. Ik zeg, jongens, ik wil een nieuwe twijfelaar. En misschien komt het omdat hij tijdens corona is uitgekomen. Dat zou kunnen komen. Dat zou kunnen zijn.
0: Ja. Nou ja, als het door het publiek en door jouw fans natuurlijk gewaardeerd wordt, hè, daar gaat het natuurlijk om. En dat zie je met twijfelaar. En ik denk dat ongetwijfeld deze net zo aansluit daarop.
1: Hij gaat echt zo hard. En daar ben ik echt zo ontzettend trots op. Het is, iedere dag word ik met een grote glimlach word ik wakker en ga ik met een grote glimlach naar bed.
0: Ja, en als je zoontje van 11 dan nog gevraagd, hoe gaat de streams? Oh ja, heel goed.
1: Heel goed, schat. Ja, heel goed. Ja.
0: Hey, Monique, wil je hem zelf nog even aankondigen? Dan gaan we hem lekker eerst hier.
1: Tuurlijk, lieve luisteraars. Mijn naam is Monique Smit en dit is mijn nieuwe single. Ik hoop dat jullie hem lekker blijven streamen. Niet naar huis.

Monique Smit en Niet naar huis. Oké, we hadden het zojuist al even over de dochter, Lovie. Even terugluisterend. Ja, dit is een goede opvolster straks, hoor. Hey.

0: Rund. Het filmpje is terug te bekijken op haar Instagram ook. Monique Smit en _Insta. Daar vind je het filmpje terug.
1: De ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
2: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
4: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Wat
8: een geld.
7: 18.000, tot verdikken me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
11: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
12: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Heb je trek?

0: tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
1: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
2: Gratis bezorging.
3: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 11 uur.
4: Radio Continu. Nieuws.
5: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De Nederlandse export is in mei met 5,5% gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Volgens het CBS voerden bedrijven vooral meer aardolieproducten, machines en apparaten uit. Ook de import nam toe met 5,4%. Nederland haalde onder meer olieproducten, machines en chemische goederen binnen. De vooruitzichten voor de export zijn inmiddels iets verbeterd, vooral doordat de Duitse industrie minder sterk krimpt. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor goederen die via Rotterdam en Schiphol worden doorgevoerd. Treinreizigers tussen Rotterdam en het zuiden moeten volgende week rekening houden met grote hinder. Van 21 tot en met 24 juli rijden door werkzaamheden geen treinen tussen Rotterdam, Zwijndrecht en Breda en niet tussen Den Haag en Rotterdam. ProRail vervangt onder meer een verouderd beveiligingssysteem. De werkzaamheden raken ook internationale verbindingen. Eurocity-treinen vertrekken vanuit Breda en de Eurostar naar Londen rijdt 4 dagen niet in Nederland. Bij een ernstig verkeersongeluk op het Indonesische eiland Java zijn 13 bruiloftsgasten omgekomen. 5 anderen raakten gewond. De slachtoffers zaten in een pick-up truck die op de drukke Pantura-snelweg bij Indramayu probeerde te keren. Het voertuig werd eerst door een vrachtwagen geraakt en vervolgens op de andere rijbaan opnieuw aangereden. De gasten hadden kort daarvoor het bruidspaar afgezet. De bestuurder ligt zwaar gewond op de intensive care. Acteur Sam Neill is overleden. Zijn familie maakte bekend dat de Nieuw-Zeelandse acteur vandaag onverwacht stierf in Sydney, omringd door zijn naasten. Neill werd wereldberoemd als paleontoloog Alan Grant in Jurassic Park en speelde later ook in Peaky Blinders. Hij was eerder behandeld voor bloedkanker, maar was bij zijn overlijden kankervrij. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sam Neill was 78 jaar. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen is intussen de zon doorgebroken. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en heel erg warm. Tot zover het radionieuws.
6: We gaan zo meteen eens even bellen met Stefan. Want dit zou niet bezongen mogen worden tijdens de Zwarte Cross. Wat is dit dan? Zou streep doorheen gezet zijn? Ze mogen er optreden, maar ze mogen geen Baila de Gasolina doen, wat?
7: Continu verkeersupdate.
6: Oké, hoe het zit, ga je zo meteen horen. Allereerst één vertraging, 28 richting Zwolle, Assen en afrit Westerbork. Daartussenin 3 kilometer. Kwartiertje vertraging door een kapotte vrachtauto. Snelheidscontroles zijn gemeld. A4 richting Amsterdam, Roelof Arendzeen, 21.4. A10 richting Knoopend Koenplein, bij Watergraafsmeer, 11.4. En A27 richting Almere, bij Bilthoven, 90.7.
7: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
6: En de ontknoping van het ABC'tje. Die van Gerrit Snijder.
8: Op de Venenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venenhoeve. Daar tap je het leven vers.
9: Je huis zegt wie je bent en Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek, Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: De
2: ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
13: Radio Continu on Tour.
14: De Radio Continu on Tour Show.
15: Zaterdag 18 juli.
16: Marktplein in Emmen.
15: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
16: Chris de Roo,
15: Daan,
16: Kai Hendricks,
15: Nicky Milou,
16: Martijn Dauma,
15: Joey Nicolai,
16: Joy Woelders,
15: Antonio Holksen,
16: Spang,
15: Dennis van Dam,
16: Marco de Hollander,
15: Manuel,
16: Arjon Oostrom,
15: Romy Montero,
16: Ray Benjamin,
15: Belinda Kinnaar,
16: Ancora,
15: Janie,
16: Danny Christian
15: en
16: Frans Duits.
15: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio
16: en natuurlijk de videostream in de app
15: van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
16: De toegang is gratis.
17: Wij maken je radio weer gezellig.
18: Al meer dan 25 jaar.
17: Radio Continu.

0: We zijn zaterdag wel te verstaan op ons podium in Emmen. Presenteren natuurlijk ook aan het grote publiek daar. Beach Boys, Surfing USA, daarvoor nog. Oké, het is vandaag het ABC'tje. Centraal staande van drie favorietjes van Gerrit Snijder. Vanmorgen natuurlijk live bezongen in onze uitzending. Later zullen we deze beelden ook weer op ons YouTube-kanaal plaatsen. Dus abonneer je ze zo even op ons YouTube-kanaal. Dan krijg je ze zo de allerlaatste beelden te zien. Net als Melanie Ryan die afgelopen vrijdagochtend de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld in het Engels vertolkte. En ook een country jasje aanhies. Nou is het jasje wel wat te warm. Maar het is een supermooie uitvoering geworden van Melanie Ryan. Zeker een aanrader om terug te bekijken. Het YouTube kanaal vind je uiteraard ook gewoon in onze app weer terug. Daarin ook gewoon weer een linkje. Dus alles met elkaar verworven. Oké, vandaag doe maar. Small Verliefd. A. André Hazes. De Nacht is Beleven. En C. Maxime Vroger. En Dit is Liefde. Auke Posma uit Minnetscha gaat voor een A. Doe maar. Nancy gaat voor een C. Groetjes uit Weijen. Boudewijn gaat voor een A. Wibbe gaat voor een A'tje. Jannie Ruiter uit Zuid-Laren gaat voor een A. Trace gaat voor C. Antoinette uit Enschede. Een B. Wout gaat ook voor B. Bianca Selina gaat voor B. Roelie gaat ook voor een B. Tanja van Inge stemt op André Hazes en De Nacht is Beleven. Henny uit Oosterhout, even kijken, gaat ook voor een B. Marga, even kijken, een A'tje staat hier ook bij. Even kijken, Vrouwtje gaat voor een B. De Nacht is mijn leven. En Rudy gaat dan voor een A. Vandaag. Ja, spant het er nog wel heel erg om. Maar uiteindelijk is het B geworden met de meeste stemmen. De Nacht is mijn leven. Met op de B-kant dit, hè. Want Zeg maar niets meer was de A-kant toen.
1: Als het na

0: Wacht, er waren een vijftal singles op staan en deze ook zo mooi is, hè? De muzikant. En daarvoor was het toch de basis, toch, Ger?
1: Hoppa!
0: Ja.
1: Hazes.
0: Oké, Krimpen aan de Lek is alweer aanwezig. Nou ja, en aankomend weekend zijn deze mannen ook aanwezig, maar gaat dat met of zonder... Stefan van Even Serieus, goedemorgen! Ja, inmiddels kennen we het nummer natuurlijk door en door en door. En dat was natuurlijk ook op het festivalterrein De Zwarte Cross. Vorig jaar natuurlijk ook echt dagenlang dat het alleen maar over Bijla ging eigenlijk, hè, daar.
2: Ja, ja, ja, zeker. Nou ja, vorig jaar stonden we ook op de cross, konden we voor de eerste keer zingen. Ja, het was er een groot feest, dus... We hopen dat we dit jaar ook toch wel gewoon mogen spelen.
0: Ja, ik weet het nog. Voorafgaand stonden jullie natuurlijk bij ons op het podium in Emmen. Daarna in een snelvaart afreizende richting het festivalterrein aldaar. Er is een ware bom ontploft onder Bijla de Gasolina. En het nieuws, want jullie hebben een mailtje ontvangen, Stefan.
2: Ja, nou, we hadden een mailtje van de cross gekregen dat met verzoek, of eigenlijk verzoek, om Bijla de Gasolina niet te spelen, maar de show gewoon anders in te richten. Dus ze zeiden eigenlijk, jongens, wij hebben er alle vertrouwen in, jullie gaan een hele vette show neerzetten op de zaterdagavond.
0: Ja.
2: Een hele mooie plek, alleen Bijla moet je even overslaan.
0: Maar is dit een stunt? Of is dit echt?
2: Nou ja, als het een stunt is, dan horen wij het ook graag van de cross.
0: Ja.
2: Dan hopen we echt dat ze voor zaterdag nog bij ons terugkomen en zeggen...
0: Ja, doe alsnog maar. Ja, je hoopt dat er gewoon een slechte grap is in dit geval nog.
2: Ja, hier staat de schuif en zet hem open, want we gaan Bijla de Gasolina doen. Nee. Hopen we echt van harte.
0: Ja. Hé, maar waarom? Want er staat in dat mailtje, hè, die hebben jullie natuurlijk ook gedeeld op de socials. Er staat dan in dat de reden wel bekend is. Maar wat is die reden dan waarom dat Bijla de Gasolina verboden is?
2: In zoverre niet bekend is dat zij bij ons hebben aangegeven dat personeel echt helemaal beu is. En... Ja. En het productieteam. En ze kunnen hem eigenlijk niet meer horen. En zeggen van, jongens, maak er een vet show van. Maar zonder Bijla de Gasolina.
0: Maar dit is geen stunt, Stefan.
2: Dat is voor ons lastig.
0: Dit is geen stunt. Hè? Dit is niet net zoals Bukkers vorig jaar met die straaljagers.
2: Niet dat wij weten in ieder geval.
0: Nee.
2: Ja, als het een stunt is, dan horen wij het graag van de cross. En dan kunnen wij er ook zeker om lachen.
0: Ja.
2: En dan vinden we het fantastisch. Maar dan moeten ze het ons nog wel even vertellen.
0: Ik heb nog wel een andere variant, hè? Hey. Nou kan ik niet zingen, maar de tekst een beetje omgebogen. Ik heb er even over nagedacht de afgelopen weekend. Maar stel, je zou bijna de Gasolina, zoiets kunnen neerzetten. Ja. Zou dat dan wel mogen? Ja. Want dat is natuurlijk wel een andere variant.
2: Ja, nou precies. Die vraag kunnen ze misschien nog stellen. Maar vooralsnog geen Bijla in ieder geval. Maar normaal, we hopen echt. We hebben er heel veel zin in. Het is voor ons een prachtige plek om te staan. Iets waar we echt naar uitkijken heel het jaar.
0: Yeah.
2: Dus het feestje zal gigantisch worden. Zeker na al deze aandacht. Alleen, ja, we hopen ook gewoon dat we Bijla kunnen spelen.
0: Nou, ik hoop het ook. Mogen we wel draaien op de radio nu, Stefan, denk je?
2: Absoluut, van ons zeker. Al draai je hem 10 keer, wij zijn hem nooit beu.
0: Oké. Hey, ik ben heel erg benieuwd. We houden het zeker aankomend weekend even in de gaten of het daadwerkelijk echt los gaat barsten met Bijla de Gasolina op het podium. Hebben jullie al wel nagedacht om een andere variant? Want ik maakte net even een grapje, maar hebben jullie wel nagedacht om iets anders of niet?
2: Nee, we hebben natuurlijk gewoon onze tweede single, Fiesta Escalada. Dus die gaan we gewoon als intro doen en daar gaan we vol gas voor.
0: Oh ja, ja. Oké. Nou, we wachten het rustig af. Stefan van Even Serieus, een mooie maandag.
2: Yo!

0: Zou het wel mogen of niet? Wat denk jij? Is het een grap of is het geen grap? Ik hoor heel graag van je in de app. Aanmelden, daarvoor mag je de app uiteraard ook gebruiken.
1: Praat de artiest binnen 10 seconden.
0: Gaan we zo meteen weer spelen.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First minute deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
13: Altijd en overal scootmobiel zijn? BNT Scootmobiele in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op Industrieterrein Betterweert in Dokkum.
14: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
15: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
16: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
0: Ah, ik zie dat de lucht iets wat blauw oogt. Het zonnetje is er lekker bij. Temperatuurverschillen behoorlijk in het land. Het noorden 22, in het zuiden 32. De komende dagen blijft het volop zomerweer. Vrijdag kans op een enkele regenbui. Dus tot die tijd is het de tuin zelf nog even sproeien. Oké, ik zie hier de appjes voorbij komen. Het lijkt wel een hele slechte 1 april grap. Los dan dat het 1 april is. Even kijken. Kijk, MJ en ik, Lars, Berends, we zeggen dat het sowieso één hele grote stunt is. Ze zijn allemaal veel te makkelijk in op Zwarte Cross. Dat kan haast niet anders.
15: Continu verkeersupdate.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Oké, aankomend weekend op het plein gaan we hem sowieso draaien in Emmen. Die toestemming hebben we van zowel Even Serieus als van de organisatie. Ja, die zijn we zelf. Vertraging, eentje richting de Duitse grens. Ouderschans en de Duitse grens. 4 kilometer door de politiecontrolepost, 25 minuten. En snelheidscontroles A9 richting Amsterdam. Amstelveen bij Heemskerk 56.7. A12 richting Utrecht Maan 75.0. En de A16 richting Breda. Knooppunt Zonzeel 59.3.
15: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
0: Hey, daarover gesproken. Zaterdag natuurlijk, maar zondag zijn we er ook.
17: Radio Continu on Tour.
15: De Radio Continu on Tour show.
0: Zondag 19 juli
18: op het Marktplein in Emmen.
0: Met optredens van
18: Jesse Fields,
0: Menzo Kortland,
18: Jordi van der Boer,
0: The Dutch Boys,
18: Thomas Karst,
0: Wilbert Pigmans,
18: Jan Biggel,
0: Dien Sanders,
18: Robert Pater,
0: Fons Zeuring,
18: Chris Bauer,
0: Wolter Kroes
18: en natuurlijk Rutger van Barneveld.
0: Live te volgen via je radio.
18: En natuurlijk de livestream
0: van 7 uur tot 11 uur 's avonds.
18: En de toegang is gratis.
15: Wij maken je radio weer gezellig.
19: Al meer dan 25 jaar.
15: Radio Continu.

0: jij vandaag?
1: Robert van Hemert, zandloopster.
2: Raad de artiest binnen 10 seconden.
3: Zeg Ger, waar sta jij? In het Schagi?
4: In Schagi sta ik, ja.
3: In het Schagi. Oké, even normaal Nederlands. Wat houdt het in?
4: In de schaduw.
3: Oh, in de schaduw. Ja. Oké.
4: Ja, jullie praten plat, maar dat hebben wij ook, hè?
3: Ja. Jij zit aan de IJssel daar, hè? Het IJsselse platte.
4: Ja, aan de lek, hè? Aan de lek.
3: Ja, oké.
4: Okay. De IJssel is de andere kant op.
3: Hey, en jij zit wat dat betreft richting die... Hoe zeg je dat daar dan? Jij zit aan de lek. Hoe? Krimpen aan de lek?
4: Krimpen aan de lek,
3: ja. Oké. Nou, ja, daar heb ik weer wat topografie iets bij gespijkerd in mijn hoofd. Van wat er aan te doen is. Uh-huh. Oké. Hey, heel goed. En jij bent zo de hele dag in de schaduw te vinden? Of zit jij wel grotendeels in de zon?
4: Nou, ik zit meestal wel in de schaduw. Want ik ga met de zon, althans tegen de zon in. Om met de zon mee, ja, net hoe je het ziet, maar niet proberen in ieder geval in de schaduw te blijven.
3: Ja, nee, groot gelijk, joh. Het is wat dat betreft echt wel de zomerse temperaturen. Heb je al bouwvak daar dan bijna?
4: Bijna.
3: Oké, dus jij telt ze echt al af, de uren. Ja, oké.
4: Ja, donderdag. Donderdag gaan we, kom ik jullie kant weer op, hè.
3: Oh ja, dan ga je richting het noorden van het land op de camping.
4: Ja, graag. Dat is heerlijk daar.
3: goed zo.
2: Laat de artiest binnen 10 seconden.
3: Oké, tot die tijd gaan we de warmte nog even iets bij je opdrukken, want we gaan het spelletje spelen. Ik laat je zo meteen een fragmentje horen. Het fragmentje is lang. Dat kan ik je vertellen. Het fragmentje is heel lang. Een stuk uit het refrein, dus ik ben heel benieuwd hoe ver je gaat komen. Ik laat het stuk horen. Daarna ga ik een stopwatch inzetten. Goed?
4: Ja, buitengewoon plan.
3: Was het niet goed, dan had ik het ook gedaan. Komt-ie! Ja,

0: De stopwatch loopt nu.
1: Rob de Nijs.
0: Nee, dat is fout.
1: Ja, jammer.
2: Oh. Raad de artiest binnen 10 seconden.
0: Maar ik snap wel heel goed de verwarring tussen Rob de Nijs en deze artiest. Dat kan ik wel snappen. Ja. Dus het is geen doodzonde.
1: Nee, gelukkig.
0: Nee. Benny Nijman, zeg je die naam iets?
1: Ja, dat is wel beter, ja.
0: Waarom fluister ik je...
1: Hij wil zeggen.
0: Ja, nee, dit is waarom fluister ik je naam nog. Die andere van hem.
1: Ja.
0: Nou ja, in ieder geval een goede poging. We houden het gewoon op de warmte. Dan geven we gewoon de schuld, ja? Gewoon de warmte.
1: Ja, de schaduw rond de schuld.
0: Oh ja, de schaduw. Ja, je bent er afgekoeld.
1: Ja, ik ben er te veel afgekoeld, ja.
0: Hey, wat kan ik zo meteen even voor je draaien, Ger?
1: Als je iets hebt van de Kick, zou ik het leuk vinden.
0: Oh, dat is wel een goede band.
1: Ja, dat is een beetje Rotterdams. Dat is toch een beetje mijn kant op.
0: Ja, ik, we hadden ze ook weer een mooie meid of zo, toch? Wat hadden ze ook alweer?
1: Ja, goedemorgen, mooie meid. Van alles leuks.
0: Ja. Oké. Even kijken hoor, wat ik hier heb. Er komen zo meteen wel eventjes over uit. Dat komt wel goed. Dan gaan we wel even iets moois draaien van de Kick.
1: Rustig aan.
0: Zo is het. Hey, bedankt voor het meespelen, Ger. En
1: we gaan.
0: En succes daar nog eventjes het aftellen richting die bouwvak.
1: Ja, dat komt goed. Ik zit op een kraantje rustig aan.
0: Goed zo. Heel goed.

0: Van Morrison en Brown Eyed Girl. Daarvoor de kick en verliefd op een plaatje. Ja, dat is niet zomaar een plaatje die je zo op de radio voorbij hoort komen. Nee, dat bedoelen ze trouwens ook niet met plaatje. Oké, wacht even. Ik zag een appje voorbij komen. Even kijken.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen, vriend.
0: Hey, jullie rijden vanaf Maastricht weer terug naar André Rieu. Kan je die violen nog horen of...
1: Nou, ergens ver weg in de vette horen ze nog steeds hoor, maar dat was de moeite waard.
0: Hey, heel goed. Hey, jullie komen zojuist met een, jullie zeggen, een lekkere hit van Rutger. Maar wie bedoel je dan?
1: De Rutger van Barneveld toch?
0: Wie?
1: Van, of, niet? Of zeg ik nou iets heel verkeerd?
0: Rutger van Barneveld? Heeft hij een nieuwe single dan?
1: Ja, die is, ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Zon zien zakken?
1: Of ben ik nou in de warmte weer anders?
0: Hè?
1: Zomeravonden, zomernacht, oh, heet dat nummer nou. Ik voel er zomaar lachen, hè? Dat was het.
0: En dat is die van Rutger?
1: Ja toch, volgens mij wel.
0: Oh, nee, dat weet ik helemaal niet joh. Is dat een hit nu?
1: Jazeker, een hele dikke hit.
0: Oh, nou dan lopen we achter hier denk ik.
1: Oh, dat kan, die hoor je overal. Wat bijlijst er niks bij.
0: Oh, nee geintje. We gaan hem even draaien.
1: Hier, top wat ben je.

Zondag natuurlijk bij ons op het podium in Ebben tijdens de Radio Continu On Tour Show. Alle artiesten vind je natuurlijk op onze website radiocontinu.nl en ook in onze app. En Melanie Ryan was het afgelopen vrijdag die hem in het Engels had vertaald en ook in het country had neergezet. Even een klein stukje meenemend, staat ook op onze YouTube-pagina dus. Melanie Ryan, Zulu zomernachten in het Engels.

0: Op een vrijdag en aankomende zondag zijn ze allebei op het podium. Melanie Ryan met de akoestische versie, in dit geval ook country Zwoele Zomernachten. En daarna Rutger van Barneveld met de echte Zwoele Zomernachten, de grote hit van dit moment inderdaad. Zometeen de Rolling Stones, Suzanne en Freek. Ik wens je een hele mooie middag. Morgenochtend 9 uur spreken wij elkaar weer. Gaan we bellen onder andere met Jorieke Sterken ook morgenochtend. En talentschrijver vorige week Danny van Schoten is hier te gast dan.
1: De ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Nieuwe hond?
4: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Even bollen. Iedereen moet het weten.
10: Het is zomerseil bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode. En tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders grijp je mis.
13: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
14: Maar waar moet je heen?
13: Naar Van der Veen.
14: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
13: Bijna alles uit voorraad geleverd.
14: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
13: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
14: Dat is direct meenemen en...
13: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste keus van Nederland.
0: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het noorden. Man en Mag met ch.nl.
15: CarParts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsGroningen.nl.
16: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 12 uur.
17: Radio Continu. Nieuws.
18: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De rechtbank heeft de 47-jarige Zhao Watwei veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel voor zijn rol bij 2 onderwereldmoorden. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist, maar de rechtbank sprak hem deels vrij. Wei geldt als een vertrouweling van Ridwan Taghi. Ze zijn al vrienden sinds hun jeugd. Het Openbaar Ministerie noemt hem een onmisbare schakel in Taghi's moordorganisatie. De zaak draait om een aantal liquidaties die tussen 2011 en 2014 werden gepleegd. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. Ook wijst de Raad erop dat Nederland verplicht is om asielzoekers op te vangen. De spreidingswet zorgt voor gedwongen asielopvang verspreid over alle gemeenten in het land. De initiatiefnemers JA21, BBB, Forum, Groep Keizer en Groep Markkezauer willen de wet intrekken. In Congo is een grote studie gestart naar twee medicijnen tegen de dodelijke variant van het ebola-virus die nu rondgaat. Onderzoekers hopen dat de behandelingen de sterfte flink kunnen verlagen. De proef loopt terwijl de uitbraak zich verder verspreidt in het Afrikaanse land. Er zijn sinds het begin van de epidemie ruim 1800 besmettingen vastgesteld. 648 mensen zijn overleden aan de ebola-variant. De eerste resultaten van de test worden pas over een paar maanden verwacht. En opnieuw is een geroofd schilderij uit de kunstcollectie van Jacques Goudstikker na tientallen jaren teruggevonden. Een Amsterdammer zag het werk zo'n 30 jaar geleden bij het Grofvuil langs de gracht staan en bewaarde het in zijn kelder. Het blijkt te gaan om een tweeluik van Hendrik van der Burg dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's werd geroofd. De vinder las een verhaal over de Goudstikkercollectie en geeft het schilderij daarom terug aan de nazaten van de Joodse kunsthandelaar. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
14: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
3: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
6: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
12: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
19: Radio Continu On Tour.
20: De Radio Continu On Tour Show. Zaterdag 18 juli.
21: Marktplein in Emmen.
20: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
21: Chris de Roo,
20: Daan,
21: Kai Hendricks,
20: Nicky Milou,
21: Martijn Dauma,
20: Joey Nicolai,
21: Joy Wolders,
20: Antonio Hoogsen,
21: Spang,
20: Dennis van Dam,
21: Marco de Hollander,
20: Manuel,
21: Arjon Oostrom,
20: Romy Montero,
21: Ray Benjamin,
20: Belinda Kinnaar,
21: Ancora,
20: Janie,
21: Danny Christian
20: en
21: Frans Duits.
20: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio
21: en natuurlijk de videostream in de app.
20: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
21: De toegang is gratis.
22: Wij maken je radio weer gezellig.
23: Al meer dan 5.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Motorliefhebbers opgelet. Op zaterdag 18 juli barst het spektakel los tijdens de Ottergroep Race in Noordwolde. Beleef de internationale grasbaanraces met topcoureurs uit binnen- en buitenland. Op het programma staan de races om het Nederlands kampioenschap ST1 en ST2. De spectaculaire internationale specials. De razendsnelle internationale zijspannen en de specials nationale. De eerste races starten zaterdag 18 juli. Om 4 uur 's middags in Noordwolde. En op zondag 19 juli de jeugd en nationale aan de start. Mis dit weekend niet. Kijk voor alle informatie op rensportnoordwolde.nl of bezoek de Facebookpagina van Rensport Noordwolde.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One. Van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.

0: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
1: CarParts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsGroningen.nl.
2: Radio Continu On Tour.
3: De Radio Continu On Tour Show.
0: Zondag 19 juli
4: op het Marktplein in Emmen.
0: Met optredens van
4: Jesse Fields,
0: Menzo Kortland,
4: Jordi van den Boer,
0: The Dutch Boys,
4: Thomas Karst,
0: Wilbert Pigmans,
4: Jan Biggel,
0: Dean Sanders,
4: Robert Pater,
0: Fons Veurink,
4: Chris Bauer,
0: Wolter Kroes
4: en natuurlijk Rutger van Barneveld.
0: Live te volgen via je radio.
4: En natuurlijk de livestream
0: van 7 uur tot 11 uur 's avonds.
4: En de toegang is gratis.
3: Wij maken je radio weer gezellig.
5: Al meer dan 25 jaar.
3: Radio Continu.

0: Radio Continu.
1: Radio Continu. De Continu Talentschijf.
2: Laat niet los. We blijven vechten, ook als het moeilijk wordt.
3: Danny van Schoten, laat niet los.

0: Deze week in de bonus. A, verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. A, zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Switch and score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
14: CarParts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsGroningen.nl.
15: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 1 uur.
16: Radio Continu. Nieuws.
17: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. De maatregelen moeten voorkomen dat boeren minder gaan zaaien of planten voor het oogstseizoen van volgend jaar. De EU-lidstaten mogen onder meer landbouwsubsidies eerder uitbetalen en krijgen meer ruimte om extra steun te geven. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. De prijs ervan is nu hoog, vooral door de afsluiting van de Straat van Hormuz. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. Ook wijst de Raad erop dat Nederland verplicht is om asielzoekers op te vangen. De spreidingswet zorgt voor gedwongen asielopvang verspreid over alle gemeenten in het land. De initiatiefnemers JA21, BBB, Forum, Groep Keizer en Groep Markezauer willen de wet intrekken. In Congo is een grote studie gestart naar 2 medicijnen tegen de dodelijke variant van het ebola-virus die nu rondgaat. Onderzoekers hopen dat de behandelingen de sterfte flink kunnen verlagen. De proef loopt terwijl de uitbraak zich verder verspreidt in het Afrikaanse land. Er zijn sinds het begin van de epidemie ruim 1800 besmettingen vastgesteld. 648 mensen zijn overleden aan de ebola-variant. De eerste resultaten van de test worden pas over een paar maanden verwacht. En in het centrum van Rotterdam is een man klem komen te zitten in een vuilniswagen. Mogelijk sliep hij in een container en belandde hij tijdens het legen ervan tussen het afval. Hulpdiensten proberen hem te bevrijden terwijl hij ter plekke medische zorg krijgt, waaronder een infuus. Daarna wordt hij naar het ziekenhuis gebracht. De man zit vast met zijn been door de klep die het vuil aanduwt. Een specialist van het vuilnisbedrijf is al opgetrommeld om te helpen bij het bevrijden van de man. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
4: Maar waar moet je heen?
3: Naar Van der Veen.
4: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
3: Bijna alles uit voorraad geleverd.
4: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
3: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
4: Dat is direct meenemen en...
3: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste keus van Nederland.
12: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
18: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
19: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
20: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
21: Radio Continu on Tour.
22: De Radio Continu on Tour Show.
23: Zaterdag 18 juli.
24: Marktplein in Emmen.
23: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
24: Chris de Roo,
23: Daan,
24: Kai Hendricks,
23: Nicky Milou,
24: Martijn Dauma,
23: Joey Nicolai,
24: Joy Woelders,
23: Antonio Hoogsen,
24: Spang,
23: Dennis van Dam,
24: Marco de Hollander,
23: Manuel,
24: Arjon Oostrom,
23: Romy Montero,
24: Ray Benjamin,
23: Belinda Kinnaar,
24: Ancora,
23: Janie,
24: Danny Christian
23: en
24: Frans Duits.
23: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
24: En natuurlijk de videostream in de app.
23: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
24: De toegang is gratis.
25: Wij maken je radio weer gezellig.
26: Al meer dan 25 jaar.
25: Radio.

0: heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
0: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
9: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
10: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
11: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
13: Radio Continu on Tour.
14: De Radio Continu on Tour show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
15: Wij maken je radio weer gezellig.
16: Al meer dan 25 jaar.
15: Radio komt.

0: Socialdeal dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en ga.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
6: geeft ruimte.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2:00.
12: Radio Continu. Nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De bosbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs is nog altijd niet onder controle. De Franse autoriteiten denken dat het vuur is aangestoken omdat op meerdere plekken tegelijk brand uitbrak. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen afgesloten. Bijna 400 brandweerlieden proberen op dit moment met behulp van blusvliegtuigen te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidt. Inmiddels is al ongeveer 800 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. Voor hulp aan de bevolking van Gaza is inmiddels bijna €884 miljoen toegezegd. Dat maakte de Europese Commissie bekend voorafgaand aan een donorconferentie in Brussel. Ook Nederland draagt bij met €5 miljoen. Het geld is bedoeld voor het herstel van onder meer de gezondheidszorg, de watervoorziening en andere basisvoorzieningen in Gaza. Volgens de Verenigde Naties heeft Hamas zaterdag hulpverleners in de Gazastrook geïntimideerd bij het binnenvallen van een distributiepunt. De EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. De maatregelen moeten voorkomen dat boeren minder gaan zaaien of planten voor het oogstseizoen van volgend jaar. De EU-lidstaten mogen onder meer landbouwsubsidies eerder uitbetalen en krijgen meer ruimte om extra steun te geven. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. De prijs ervan is nu hoog, vooral door de afsluiting van de Straat van Hormuz. En luchthaven Schiphol gaat reizigers met een verminderde mobiliteit vanaf 2028 zelf begeleiden. Die taak ligt nu nog bij een extern ingehuurd bedrijf waar bijna 1000 mensen werken. Zij begeleiden per jaar zo'n 750.000 reizigers van en naar hun vlucht. Volgens Schiphol is de dienstverlening steeds belangrijker en daarom wil de luchthaven meer grip op de kwaliteit ervan houden. Alle medewerkers kunnen mee over naar Schiphol en behouden hun baan. Over de precieze overdracht wordt nu overlegd. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
14: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
15: Autobedrijf Freddy Snijders. Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Verdi Snijders.
16: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
17: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
20: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
21: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
22: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
23: Radio Continu on Tour.
24: De Radio Continu on Tour Show. Zaterdag 18 juli.
25: Marktplein in Emmen.
24: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
25: Chris de Roo,
24: Daan,
25: Kai Hendricks,
24: Nicky Milou,
25: Martijn Dauma,
24: Joey Nicolai,
25: Joy Woelders,
24: Antonio Holksen,
25: Spang,
24: Dennis van Dam,
25: Marco de Hollander,
24: Manuel,
25: Arjon Oostrom,
24: Romy Montero,
25: Ray Benjamin,
24: Belinda Kinnaar,
25: Ancora,
24: Janie,
25: Danny Christian
24: en
25: Frans Duits.
24: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
25: En natuurlijk de videostream in de app.
24: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
25: De toegang is gratis.
26: Wij maken je radio weer gezellig.
27: Al meer dan 25 jaar. Satellite.

0: We hebben hem.
1: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
2: ANWB en gaan. En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
4: Motorliefhebbers opgelet. Op zaterdag 18 juli barst het spektakel los tijdens de Ottergroep Race in Noordwolde. Beleef de internationale grasbaanracers met topcoureurs uit binnen- en buitenland. Op het programma staan de races om het Nederlands kampioenschap ST1 en ST2. De spectaculaire internationale specials, de razendsnelle internationale zijspannen en de specials nationale. De eerste races starten zaterdag 18 juli om 4 uur 's middags in Noordwolde. En op zondag 19 juli de jeugd en nationale aan de start. Mis dit weekend niet. Kijk voor alle informatie op rensportnoordwolde.nl of bezoek de Facebookpagina van Rensport Noordwolde.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
8: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent.

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: De Radio Continu On Tour Show. Zondag 19 juli
2: op het Marktplein in Emmen.
1: Met optredens van
2: Jesse Fields,
1: Menzo Kortland,
2: Jordi van den Boer,
1: The Dutch Boys,
2: Thomas Karst,
1: Wilbert Pigmans,
2: Jan Biggel,
1: Dien Sanders,
2: Robert Pater,
1: Fons Zeuring,
2: Chris Bauer,
1: Wolter Kroes
2: en natuurlijk Rutger van Barneveld.
1: Live te volgen via je radio.
2: En natuurlijk de livestream
1: van 7 uur tot 11 uur 's avonds.
2: En de toegang is gratis.
3: Wij maken je radio weer gezellig.
4: Al meer dan 25 jaar.
3: Radio Continu.

papa. It's no

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
8: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
9: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 3:00.
10: Radio Continu. Nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte in Nederland. Zo wordt er nu meer zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan en worden sloten en dijken extra onderhouden. Door de droogte staat het waterpeil in rivieren en kanalen nu lager dan normaal en de Rijn en de Maas voeren ook minder water aan. Maar volgens de drinkwaterbedrijven is er voorlopig geen sprake van een tekort aan kraanwater, omdat een neerslagtekort niet hetzelfde als een drinkwatertekort is. Het onderzoek naar de dood van de Britse oud-politica Anne Widdecombe wordt geleid door de antiterrorismepolitie. De 78-jarige Widdecombe werd vorige week met ernstige verwondingen gevonden in haar woning onder verdachte omstandigheden. De politie zegt dat nieuwe informatie aanleiding is om de zaak over te dragen. Een 28-jarige man is inmiddels aangehouden op verdenking van betrokkenheid. De uiterst conservatieve Widdecombe was onder meer onderminister van het gevangeniswezen. De bosbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs is nog altijd niet onder controle. De Franse autoriteiten denken dat het vuur is aangestoken omdat op meerdere plekken tegelijk brand uitbrak. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen afgesloten. Bijna 400 brandweerlieden proberen op dit moment met behulp van blusvliegtuigen te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidt. Inmiddels is al ongeveer 800 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. En omdat Oekraïne de afgelopen 8 dagen 105 Russische schepen heeft aangevallen met drones, blijft de scheepvaart in de zee van Azov voorlopig beperkt. Onder de meer dan 100 schepen die in ruim een week tijd zijn getroffen, zouden ook tankers van de Russische schaduwvloot zijn. Commerciële schepen kunnen nog wel varen, maar de toegang via de straat van Kerch en een belangrijk kanaal blijft geblokkeerd. Oekraïne zegt dat de Russische schaduwvloot, die stiekem olieproducten wereldwijd verkoopt, flink krimpt. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
12: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
13: Op de Venenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venenhoeve, daar tap je het leven vers.
12: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
14: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
15: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
16: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
17: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
18: Radio Continu on Tour.
19: De Radio Continu on Tour Show.
20: Zaterdag 18 juli.
21: Marktplein in Emmen.
20: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
21: Chris de Roo,
20: Daan,
21: Kai Hendricks,
20: Nicky Milou,
21: Martijn Dauma,
20: Joey Nicolai,
21: Joy Woelders,
20: Antonio Hoogsen,
21: Spang,
20: Dennis van Dam,
21: Marco de Hollander,
20: Manuel,
21: Arjon Oostrom,
20: Romy Montero,
21: Ray Benjamin,
20: Belinda Kinnaar,
21: Ancora,
20: Janie,
21: Danny Christian
20: en
21: Frans Duits.
20: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio
21: en natuurlijk de videostream in de app.
20: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
21: De toegang is gratis.
22: Wij maken je radio weer gezellig.
23: Al meer dan 25 jaar.
22: Radio Continu.

0: gezellig.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
0: Radio Continu.
3: Vandaag heb ik de zomer in mijn bol. En dat pakt mij.
4: Wat anderen doen, doen anderen. Wij doen het net even anders. Radio

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
6: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
7: De Radio Continu On Tour Show. Zondag 19 juli
8: op het Marktplein in Emmen.
7: Met optredens van
8: Jesse Fields,
7: Menzo Kortland,
8: Jordi van der Boer,
7: The Dutch Boys,
8: Thomas Karst,
7: Wilbert Pigmans,
8: Jan Biggel,
7: Dien Sanders,
8: Robert Pater,
7: Fons Zeurink,
8: Chris Bauer,
7: Wolter Kroes
8: en natuurlijk Rutger van Barneveld.
7: Live te volgen via je radio.
8: En natuurlijk de livestream
7: van 7 uur tot 11 uur 's avonds.
8: En de toegang is gratis.
9: Wij maken je radio weer gezellig.
10: Al meer dan 25 jaar.
9: Radio Continu.

0: radio continu.
1: Omdat het één groot feest is.
2: Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
3: Heel veel mooie muziek. Dat het gewoon de gezelligste station is.
4: Een dag zonder continu is een dag niet geleefd.
0: Ach, continu is gewoon van ons allemaal.

0: heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
2: Maar waar moet je heen?
1: Naar Van der Veen.
2: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
1: Bijna alles uit voorraad geleverd.
2: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
1: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
2: Dat is direct meenemen en...
1: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste kust van Nederland.
0: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
3: Motorliefhebbers opgelet. Op zaterdag 18 juli barst het spektakel los tijdens de Ottergroep Race in Noordwolde. Beleef de internationale grasbaanraces met topcoureurs uit binnen- en buitenland. Op het programma staan de races om het Nederlands kampioenschap ST1 en ST2. De spectaculaire internationale specials, de razendsnelle internationale zijspannen en de specials nationale. De eerste races starten zaterdag 18 juli om 4 uur 's middags in Noordwolde. En op zondag 19 juli de jeugd en nationale aan de start. Mis dit weekend niet. Kijk voor alle informatie op rensportnoordwolde.nl of bezoek de Facebookpagina van Rensport Noordwolde.
4: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
6: Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren.
8: De maatschappij, dat ben jij.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
12: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
13: Radio Continu. Nieuws.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS mogelijk de straat van Hormuz willen gaan beheren. Volgens hem moeten andere landen daar dan voor betalen omdat de Verenigde Staten de zeestraat beschermen. De spanningen rond de belangrijke scheepvaartroute lopen verder op na nieuwe explosies op Iraanse doelen en Iraanse waarschuwingsschoten. Het Verenigd Koninkrijk neemt extra maatregelen tegen de Iraanse revolutionaire garde die als een gevaar voor de nationale veiligheid gaat gelden. Israël maakt zich grote zorgen over de mogelijke herstelwerkzaamheden aan Iraanse nucleaire locaties. Volgens satellietbeelden werkt Iran nu aan zeker 2 faciliteiten, terwijl de aandacht nu vooral uitgaat naar de spanningen rond de straat van Hormuz. Experts zijn bang dat Iran na de recente conflicten sneller zou kunnen inzetten op een kernwapen. Maar Iran blijft ontkennen dat het land een dergelijk programma nastreeft. Wel rijden er auto's af en aan naar tunnels bij een ondergronds nucleair complex. De waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte in Nederland. Zo wordt er nu meer zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan en worden sloten en dijken extra onderhouden. Door de droogte staat het waterpeil in rivieren en kanalen nu lager dan normaal en de Rijn en de Maas voeren ook minder water aan. Maar volgens de drinkwaterbedrijven is er voorlopig geen sprake van een tekort aan kraanwater, omdat een neerslagtekort niet hetzelfde als een drinkwatertekort is. En de Europese Unie roept Rusland en bondgenoot Belarus op om alle Oekraïense gevangenen en gedeporteerde burgers, waaronder kinderen, onmiddellijk terug te laten keren. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat het vasthouden en overbrengen van Oekraïners in strijd is met het internationaal recht. De EU wil dat de lidstaten de druk op Rusland verder opvoeren. Vandaag wordt er in Brussel overlegd over het 21ste EU-sanctiepakket tegen Rusland, alleen is daar nog altijd geen overeenstemming over. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
15: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
16: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad en jacuzzi-specialist van het Noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
17: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
18: Mag.
19: Wat mag?
18: Je weet wel, Mac.
19: Hè?
18: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
20: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
21: Radio Continu on Tour.
22: De Radio Continu on Tour Show.
23: Zaterdag 18 juli.
24: Marktplein in Emmen.
23: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
24: Chris de Roo,
23: Daan,
24: Kai Hendricks,
23: Nicky Milou,
24: Martijn Dauma,
23: Joey Nicolai,
24: Joy Woelders,
23: Antonio Hoogsen,
24: Spang,
23: Dennis van Dam,
24: Marco de Hollander,
23: Manuel,
24: Arjon Oostrom,
23: Romy Montero,
24: Ray Benjamin,
23: Belinda Kinnaar,
24: Ancora,
23: Janie,
24: Danny Christian
23: en
24: Frans Duits.
23: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
24: En natuurlijk de videostream in de app.
23: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
24: De toegang is gratis.
25: Wij maken je radio weer gezellig.
26: Al meer dan 25 jaar. Radio.

0: Het is zover. De talentschijf deze week is voor Wolfgang Saufi. Met de fantastische kraker. Handjes omhoog. Ik zou zeggen, handjes omhoog. Zing maar mee. En luister naar Radio Continu.
1: De Continu Talentschijf.

0: deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Riomare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo. Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
10: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
11: Radio Continu on Tour.
12: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
13: Wij maken je radio weer gezellig.
14: Al meer dan 25 jaar.
13: Radio Continu.
15: Stap je

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
6: Dat is One
4: van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
11: Radio continu. Nieuws.
12: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een incident waarbij de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken was, is in Biddeford in de staat Maine iemand om het leven gekomen, volgens nieuwszender CNN. De toedracht van het incident is nog niet bekend. Vorige week schoot een federale immigratieagent in Houston een Mexicaanse immigrant dood tijdens een verkeerscontrole. Dat leidde in de VS tot veel protesten omdat het niet de eerste keer was. Later bleek het slachtoffer helemaal niet het doelwit van de federale operatie te zijn. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS mogelijk de straat van Hormuz willen gaan beheren. Volgens hem moeten andere landen daar dan voor betalen omdat de Verenigde Staten de zeestraat beschermen. De spanningen rond de belangrijke scheepvaartroute lopen verder op na nieuwe explosies op Iraanse doelen en Iraanse waarschuwingsschoten. Het Verenigd Koninkrijk neemt extra maatregelen tegen de Iraanse revolutionaire garde die als een gevaar voor de nationale veiligheid gaat gelden. Israël maakt zich grote zorgen over de mogelijke herstelwerkzaamheden aan Iraanse nucleaire locaties. Volgens satellietbeelden werkt Iran nu aan zeker 2 faciliteiten, terwijl de aandacht nu vooral uitgaat naar de spanningen rond de straat van Hormuz. Experts zijn bang dat Iran na de recente conflicten sneller zou kunnen inzetten op een kernwapen. Maar Iran blijft ontkennen dat het land een dergelijk programma nastreeft. Wel rijden er auto's af en aan naar tunnels bij een ondergronds nucleair complex. En de Europese Unie roept Rusland en bondgenoot Belarus op om alle Oekraïense gevangenen en gedeporteerde burgers, waaronder kinderen, onmiddellijk terug te laten keren. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat het vasthouden en overbrengen van Oekraïners in strijd is met het internationaal recht. De EU wil dat de lidstaten de druk op Rusland verder opvoeren. Vandaag wordt er in Brussel overlegd over het 21ste EU-sanctiepakket tegen Rusland, alleen is daar nog altijd geen overeenstemming over. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
13: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de
6: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
14: Maar waar moet je heen?
6: Naar Van der Veen.
14: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
6: Bijna alles uit voorraad geleverd.
14: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
6: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
14: Dat is direct meenemen en...
6: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste keus van Nederland.
15: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
16: Radio Continu.
17: De Radio Continu On Tour Show.
18: Zaterdag 18 juli.
19: Marktplein in Emmen.
18: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
19: Chris de Roo,
18: Daan,
19: Kai Hendricks,
18: Nicky Milou,
19: Martijn Dalma,
18: Joey Nicolai,
19: Joy Woelders,
18: Antonio Hoogsen,
19: Spang,
18: Dennis van Dam,
19: Marco de Hollander,
18: Manuel,
19: Arjon Oostrom,
18: Romy Montero,
19: Ray Benjamin,
18: Belinda Kinnaar,
19: Ancora,
18: Janie,
19: Danny Christian
18: en
19: Frans Duits.
18: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
19: En natuurlijk de videostream in de app.
18: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
19: De toegang is gratis.
20: Wij maken je radio weer gezellig.
21: Al meer dan 25 jaar.
20: Radio Continu.

0: huisdeal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Socialdeal deals die je niet mag missen.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja? Echt serieus?
6: Zo.

0: De zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Altijd en overal scootmobiel zijn? BNT Scootmobiele in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
7: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
8: Radio Continu on Tour.
9: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Veurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
10: Wij maken je radio weer gezellig.
11: Al meer dan 25 jaar.
10: Radio Continu.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatje.
9: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereldtuin Sierbestrating.
3: In Hogeveen.
4: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 6 uur.
5: Radio Continu. Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rond het asielzoekersaanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied, zodat de politie daar preventief kan fouilleren. Ook opent er deze week een dagopvang op het terrein, zodat asielzoekers niet langer buiten hoeven te wachten. Minister Van den Brink wil daarmee de onrust en overlast rond het centrum terugdringen. Er komen bovendien extra camera's, beveiligers en boa's. Volgens de minister blijven de maatregelen tijdelijk en is extra opvang elders in het land hard nodig. 6 slachtoffers van de grote natuurbrand in Zuid-Spanje zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om mensen uit het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Spanje. Het dodental staat nu op 13 nadat gisteren een 93-jarige Britse vrouw in het ziekenhuis overleed. De brand brak donderdag uit bij Los Gallardos en verspreidde zich razendsnel. Sommige mensen overleden toen ze probeerden te vluchten. De autoriteiten zijn nu de andere slachtoffers aan het identificeren met behulp van DNA-onderzoek. Bij een incident waarbij de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken was, is in Biddeford in de staat Maine iemand om het leven gekomen, volgens nieuwszender CNN. De toedracht van het incident is nog niet bekend. Vorige week schoot een federale immigratieagent in Houston een Mexicaanse immigrant dood tijdens een verkeerscontrole. Dat leidde in de VS tot veel protesten omdat het niet de eerste keer was. Later bleek het slachtoffer helemaal niet het doelwit van de federale operatie te zijn. En de extreme hitte in Italië bedreigt de productie van Parmezaanse kaas. Door de temperaturen van boven de 40 graden geven koeien tot 10% minder melk. Ook groeit er te weinig gras voor het vee en is er dus later ook onvoldoende hooi. Boeren zetten extra ventilatoren en watervernevelaars in, waardoor de energiekosten flink oplopen. Kaasmakers waarschuwen dat de aanhoudende hitte de productie en de prijs van de Parmezaanse kaas onder druk zet. Want de rijpende kazen moeten ook gekoeld worden. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
8: Autobedrijf Ferdy Snijders,
9: voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: De Radio Continu On Tour Show.
12: Zaterdag 18 juli.
13: Marktplein in Emmen.
12: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
13: Christen Roo,
12: Daan,
13: Kai Hendricks,
12: Nicky Milou,
13: Martijn Dauma,
12: Joey Nicolai,
13: Joy Woelders,
12: Antonio Hoogsen,
13: Spang,
12: Dennis van Dam,
13: Marco de Hollander,
12: Manuel,
13: Arjon Oostrom,
12: Romy Montero,
13: Ray Benjamin,
12: Belinda Kinnaar,
13: Ancora,
12: Janie,
13: Danny Christian
12: en
13: Frans Duits.
12: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio
13: en natuurlijk de videostream in de app
12: van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
13: De toegang is gratis.
14: Wij maken je radio weer gezellig.
15: Al meer dan 25 jaar.
14: Radio Continu.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. A zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
8: hoi,
7: of binnenkort vertrekt,
9: adios.
7: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie.
11: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Mam, waar is mijn zwembad?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
18: Geeft ruimte.
19: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: Altijd en overal scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
21: Radio Continu on Tour.
22: De Radio Continu on Tour show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
23: Wij maken je radio weer gezellig.
24: Al meer dan 25 jaar.
23: Radio Continu.

0: nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent... over het lijnenspel, over stiksels, kleuren... over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
11: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
12: In Hoogeveen.
13: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 7 uur.
14: Radio Continu. Nieuws.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oekraïne gaat met Nederland en 8 andere Europese landen nauwer samenwerken aan de verdediging tegen Russische ballistische raketten. Ze willen samen nieuwe onderscheppingsraketten ontwikkelen en kennis delen. De landen willen ook de militaire vereisten en de regels gelijk trekken. Oekraïne kampt met een tekort aan Amerikaanse Patriot-raketten, terwijl Rusland de productie van zijn aanvalsraketten opvoert. De 10 landen hopen dat meer Europese partners zich snel bij het initiatief aansluiten. Rond het asielzoekersaanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied, zodat de politie daar preventief kan fouilleren. Ook opent er deze week een dagopvang op het terrein, zodat asielzoekers niet langer buiten hoeven te wachten. Minister Van den Brink wil daarmee de onrust en overlast rond het centrum terugdringen. Er komen bovendien extra camera's, beveiligers en boa's. Volgens de minister blijven de maatregelen tijdelijk en is extra opvang elders in het land hard nodig. Er mogen meer energie-intensieve bedrijven van het kabinet aanspraak maken op een subsidie voor hun hoge stroomkosten. Minister Van Veldhoven breidt de regeling verder uit met onder meer producenten van kunstmest, glas, steenwol en keramiek. Ook wordt de subsidie sneller uitbetaald. Voor de regeling is in totaal 318 miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling is opgezet als compensatie voor de hogere stroomkosten die het gevolg zijn van het Europese emissiehandelssysteem. En de extreme hitte in Italië bedreigt de productie van Parmezaanse kaas. Door de temperaturen van boven de 40 graden geven koeien tot 10% minder melk. Ook groeit er te weinig gras voor het vee en is er dus later ook onvoldoende hooi. Boeren zetten extra ventilatoren en watervernevelaars in, waardoor de energiekosten flink oplopen. Kaasmakers waarschuwen dat de aanhoudende hitte de productie en de prijs van de Parmezaanse kaas onder druk zet. Want de rijpende kazen moeten ook gekoeld worden. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
10: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
11: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
12: In Hoogeveen.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie, en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
12: Radio Continu on Tour.
16: De Radio Continu on Tour Show. Zaterdag 18 juli.
17: Marktplein in Emmen.
16: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
17: Chris de Roo,
16: Daan,
17: Kai Hendricks,
16: Nicky Milou,
17: Martijn Dauma,
16: Joey Nicolai,
17: Joy Woelders,
16: Antonio Hoogsen,
17: Spang,
16: Dennis van Dam,
17: Marco de Hollander,
16: Manuel,
17: Arjon Oostrom,
16: Romy Montero,
17: Ray Benjamin,
16: Belinda Kinnaar,
17: Ancora,
16: Janie,
17: Danny Christian
16: en
17: Frans Duits.
16: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
17: En natuurlijk de videostream in de app.
16: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
17: De toegang is gratis.
18: Wij maken je radio weer gezellig.
19: Al meer dan 25 jaar.
18: Radio Continu.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat. Alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
4: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
5: Radio Continu on Tour.
6: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
7: Wij maken je radio weer gezellig.
8: Al meer dan 25 jaar.
7: Radio Continu.

0: Wij zijn er voor de artiesten. De artiesten zijn er voor ons. Maar we kunnen niet zonder jou als luisteraar.
1: Radio Continu.
0: Want 1 en 1 is 3. Dankjewel.

0: kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is one van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
8: Zwaagstra. De wereld aan sierbestrating.
9: In Hogeveen.
10: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 8 uur.
11: Radio Continu. Nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vanaf woensdag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisaties weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er ook extra beveiliging komt. Vorige week stopten de beide organisaties nog vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. De EU is fel tegen tolheffing in de Straat van Hormuz. Dat hebben EU-buitenlandminister Berendsen en zijn Europese collega's afgesproken in Brussel. Aanleiding is een plan van de Amerikaanse president Trump om 20% tol te heffen op de scheepvaart door de zeestraat. Berendsen zegt dat vrije doorvaart niet onderhandelbaar is. De doorgang door de Straat van Hormuz was altijd gratis en moet dat ook blijven, zo vertelde EU-buitenlandchef Callas na afloop van de bijeenkomst in Brussel. Oekraïne gaat met Nederland en 8 andere Europese landen nauwer samenwerken aan de verdediging tegen Russische ballistische raketten. Ze willen samen nieuwe onderscheppingsraketten ontwikkelen en kennis delen. De landen willen ook de militaire vereisten en de regels gelijk trekken. Oekraïne kampt met een tekort aan Amerikaanse Patriot-raketten, terwijl Rusland de productie van zijn aanvalsraketten opvoert. De 10 landen hopen dat meer Europese partners zich snel bij het initiatief aansluiten. En er mogen meer energie-intensieve bedrijven van het kabinet aanspraak maken op een subsidie voor hun hoge stroomkosten. Minister Van Veldhoven breidt de regeling verder uit met onder meer producenten van kunstmest, glas, steenwol en keramiek. Ook wordt de subsidie sneller uitbetaald. Voor de regeling is in totaal 318 miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling is opgezet als compensatie voor de hogere stroomkosten die het gevolg zijn van het Europese emissiehandelssysteem. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
8: De wereld aan sierbestrating.
9: In Hogeveen.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: De Radio Continu On Tour Show. Zaterdag 18 juli.
15: Marktplein in Emmen.
14: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
15: Chris de Roo,
14: Daan,
15: Kai Hendricks,
14: Nicky Milou,
15: Martijn Dauma,
14: Joey Nicolai,
15: Joy Woelders,
14: Antonio Hoogsen,
15: Spang,
14: Dennis van Dam,
15: Marco de Hollander,
14: Manuel,
15: Arjon Oostrom,
14: Romy Montero,
15: Ray Benjamin,
14: Belinda Kinnaar,
15: Ancora,
14: Janie,
15: Danny Christian
14: en
15: Frans Duits.
14: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
15: En natuurlijk de videostream in de app.
14: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
15: De toegang is gratis.
16: Wij maken je radio weer gezellig.
17: Al meer dan 5

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen

0: van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: Eurojackpot jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Altijd en overal scootmobiel zijn? BNT Scootmobiele in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
6: U gaat kamperen en u bent graag buiten. Ga dan eerst binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Voor perfecte voortenten en luifels, de beste collectie kampeertenten en kampeerartikelen. Zoals kleding, rugzakken, schoenen, luchtbedden, slaapzakken, tafels, stoelen, kastjes, kooktoestellen, gasflessen, koffiezetapparaten, waterkokers en...
7: Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
8: De Radio Continu On Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
9: Wij maken je radio weer gezellig.
10: Al meer dan 25 jaar.
9: Radio Continu.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Odido. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij...

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra. De Wereldaansierbestrating
5: in Hoogeveen.
6: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 9 uur.
7: Radio Continu. Nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt het congres te hebben gemeld dat de strijd met Iran is hervat. Hij schrijft dat Amerikaanse strijdkrachten op 7 juli defensieve aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Zijn melding kan leiden tot discussie over de bevoegdheid van de president om weer oorlogshandelingen uit te voeren. Ondertussen neemt de scheepvaart door de straat van Hormuz verder af. Er waren vandaag geen zichtbare scheepvaartpassages, maar mogelijk hadden die schepen hun transponder uitstaan. Frankrijk organiseert militaire oefeningen voor een internationale troepenmacht die Oekraïne moet ondersteunen. Ook Nederland doet daaraan mee, zo bevestigt premier Jette. De oefeningen met het Oekraïnse leger vinden de komende maanden plaats in buurlanden. De troepenmacht moet worden ingezet zodra er een staakt het vuren komt met Rusland. Nederland werkt daarnaast met Oekraïne en nog 9 andere Europese landen aan gezamenlijke raketverdediging en de productie van meer drones. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vanaf woensdag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisaties weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er ook extra beveiliging komt. Vorige week stopten de beide organisaties nog vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. En de EU is fel tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Dat hebben EU-buitenlandminister Berendsen en zijn Europese collega's afgesproken in Brussel. Aanleiding is een plan van de Amerikaanse president Trump om 20% tol te heffen op de scheepvaart door de zeestraat. Berendsen zegt dat vrije doorvaart niet onderhandelbaar is. De doorgang door de straat van Hormuz was altijd gratis en moet dat ook blijven, zo vertelde EU-buitenlandchef Callas na afloop van de bijeenkomst in Brussel. Het weer, vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de Wereldaan sierbestrating.
5: In Hoogeveen.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Radio Continu on Tour.
6: De Radio Continu on Tour Show.
10: Zaterdag 18 juli.
11: Marktplein in Emmen.
10: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
11: Christero,
10: Daan,
11: Kai Hendricks,
10: Nicky Milou,
11: Martijn Dauma,
10: Joey Nicolai,
11: Joy Wolders,
10: Antonio Hoogsen,
11: Spang,
10: Dennis van Dam,
11: Marco de Hollander,
10: Manuel,
11: Arjon Oostrom,
10: Romy Montero,
11: Ray Benjamin,
10: Belinda Kinnaar,
11: Ancora,
10: Janie,
11: Danny Christian
10: en
11: Frans Duits.
10: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
11: En natuurlijk de videostream in de app.
10: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
11: De toegang is gratis.
6: Wij maken je radio weer gezellig.
12: Al meer dan 25 jaar.
6: Radio Continu.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stay Well al vanaf 99 cent.

0: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
1: De Radio Continu On Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
2: Wij maken je radio weer gezellig.
0: Al meer dan 25 jaar.
2: Radio Continu.

And don't be afraid of the dark.

0: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Motorliefhebbers opgelet. Op zaterdag 18 juli barst het spektakel los tijdens de Ottergroep Race in Noordwolde. Beleef de internationale grasbaanraces met topcoureurs uit binnen- en buitenland. Op het programma staan de races om het Nederlands kampioenschap ST1 en ST2. De spectaculaire internationale specials, de razendsnelle internationale zijspannen en de specials nationale. De eerste races starten zaterdag 18 juli om 4 uur 's middags in Noordwolde. En op zondag 19 juli de jeugd en nationale aan de start. Mis dit weekend niet. Kijk voor alle informatie op rensportnoordwolde.nl of bezoek de Facebookpagina van Rensport Noordwolde.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 10 uur.
7: Radio Continu. Nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederlandse archeologen hebben bij de Egyptische stad Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. Het graf blijkt van Paser te zijn, een vizier en later hoge priester onder de farao's Seti I en Ramses II. De goed bewaarde muurschilderingen worden de komende tijd schoongemaakt en onderzocht. Daarna moet de graftombe worden opengesteld voor bezoekers. Bij Luxor liggen onder meer het Dal der Koningen en het Dal der Edelen, waar nu al jaarlijks miljoenen toeristen op afkomen. De Amerikaanse president Trump zegt het Congres te hebben gemeld dat de strijd met Iran is hervat. Hij schrijft dat Amerikaanse strijdkrachten op 7 juli defensieve aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Zijn melding kan leiden tot discussie over de bevoegdheid van de president om weer oorlogshandelingen uit te voeren. Ondertussen neemt de scheepvaart door de straat van Hormuz verder af. Er waren vandaag geen zichtbare scheepvaartpassages, maar mogelijk hadden die schepen hun transponder uitstaan. Frankrijk organiseert militaire oefeningen voor een internationale troepenmacht die Oekraïne moet ondersteunen. Ook Nederland doet daaraan mee, zo bevestigt premier Jette. De oefeningen met het Oekraïnse leger vinden de komende maanden plaats in buurlanden. De troepenmacht moet worden ingezet zodra er een staakt het vuren komt met Rusland. Nederland werkt daarnaast met Oekraïne en nog 9 andere Europese landen aan gezamenlijke raketverdediging en de productie van meer drones. En de Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de brand die ten zuidoosten van Parijs woedt. De brand bij Fontainebleau heeft nu al een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Binnenlandminister Nunes maakte de arrestaties vanavond bekend op televisie. Hij zei dat in Frankrijk de afgelopen tijd in totaal 59 mensen zijn opgepakt wegens opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. Frankrijk zit nu in zijn 3e hittegolf van het jaar en voor een deel van het land geldt code rood vanwege de hoge temperaturen. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Radio Continu.
5: Radio Continu on Tour.
4: De Radio Continu on Tour Show.
6: Zaterdag 18 juli.
7: Marktplein in Emmen.
6: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
7: Christero,
6: Daan,
7: Kai Hendricks,
6: Nicky Milou,
7: Martijn Dauma,
6: Joey Nicolai,
7: Joy Woelders,
6: Antonio Hoogsen,
7: Spang,
6: Dennis van Dam,
7: Marco de Hollander,
6: Manuel,
7: Arjon Oostrom,
6: Romy Montero,
7: Ray Benjamin,
6: Belinda Kinnaar,
7: Ancora,
6: Janie,
7: Danny Christian
6: en
7: Frans Duits.
6: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
7: En natuurlijk de videostream in de app.
6: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
7: De toegang is gratis.
4: Wij maken je radio weer gezellig.
3: Al meer dan 25 jaar.
4: Radio Continu.

0: Radio Continu.
1: Het is verschillende soorten muziek, van Engelstalig tot Nederlandstalig, van oud tot nieuw.
2: Het is echt een hele leuke combinatie van alles wat. Kunnen we heerlijk meezingen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
5: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: De Radio Continu On Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Veurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds.
11: En de toegang is gratis.
12: Wij maken je radio weer gezellig.
13: Al meer dan 25 jaar.
12: Radio komt.

Nederlandse artiesten zijn er groot mee geworden. En door jou zijn we er al 25 jaar. Radio Continu. Want waarom zouden we elkaar niet een handje helpen?

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze... bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
5: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 11 uur.
6: Radio Continu. Nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Bij een schietpartij in Rotterdam is afgelopen avond een man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden die bij zijn arrestatie getaserd moest worden. Er werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar de chauffeur en ook de ongeveer 10 passagiers die achter in de bus zaten bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij in Rotterdam en roept getuigen, dan wel mensen met beelden op, om zich te melden. Nederlandse archeologen hebben bij de Egyptische stad Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. Het graf blijkt van Paser te zijn, een vizier en later hoge priester onder de farao's Seti I en Ramses II. De goed bewaarde muurschilderingen worden de komende tijd schoongemaakt en onderzocht. Daarna moet de graftombe worden opengesteld voor bezoekers. Bij Luxor liggen onder meer het Dal der Koningen en het Dal der Edelen, waar nu al jaarlijks miljoenen toeristen op afkomen. En de Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de brand die ten zuidoosten van Parijs woedt. De brand bij Fontainebleau heeft nu al een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Binnenlandminister Núñez maakte de arrestaties vanavond bekend op televisie. Hij zei dat in Frankrijk de afgelopen tijd in totaal 59 mensen zijn opgepakt wegens opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. Frankrijk zit nu in zijn 3e hittegolf van het jaar en voor een deel van het land geldt code rood vanwege de hoge temperaturen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
8: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal.
9: Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde.
8: We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen.
9: Ritsema-sierbestrating.nl.
11: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
12: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
13: Radio Continu on Tour.
14: De Radio Continu on Tour Show. Zaterdag 18 juli.
15: Marktplein in Emmen.
14: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
15: Chris de Roo,
14: Daan,
15: Kai Hendricks,
14: Nicky Milou,
15: Martijn Dauma,
14: Joey Nicolai,
15: Joy Woelders,
14: Antonio Hoogsen,
15: Spang,
14: Dennis van Dam,
15: Marco de Hollander,
14: Manuel,
15: Arjon Oostrom,
14: Romy Montero,
15: Ray Benjamin,
14: Belinda Kinnaar,
15: Ancora,
14: Janie,
15: Danny Christian
14: en
15: Frans Duits.
14: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio. En natuurlijk de videostream in de app. Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
3: De toegang is gratis.
16: Wij maken je radio weer gezellig.
17: Al meer dan 25 jaar.
16: Radio Continu.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Odido. En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi,
3: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Heb je?

0: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
1: Radio Continu On Tour.
2: De Radio Continu On Tour Show. Zondag 19 juli
3: op het Marktplein in Emmen.
2: Met optredens van
3: Jesse Fields,
2: Menzo Kortland,
3: Jordi van der Boer,
2: The Dutch Boys,
3: Thomas Karst,
2: Wilbert Pigmans,
3: Jan Biggel,
2: Dien Sanders,
3: Robert Pater,
2: Fons Zeuring,
3: Chris Bauer,
2: Wolter Kroes
3: en natuurlijk Rutger van Barneveld.
2: Live te volgen via je radio.
3: En natuurlijk de livestream
2: van 7 uur tot 11 uur 's avonds.
3: En de toegang is gratis.
4: Wij maken je radio weer gezellig.
5: Al meer dan 25 jaar.
4: Radio Continu. De Radio Continu schijf.
6: Dus ik zeg, luister altijd naar de stem in je hart.
7: Omar, stem in je hart.

0: Radio Continu.
1: De muziek is natuurlijk uiteraard geweldig mooi.
2: Dat er altijd wel een vrolijke noot tussendoor komt waar je om moet lachen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: goed.
1: Het maakt niet uit hoe je luistert. Via de Radio Continu app, DHB, internet of tv. Met Radio Continu beleef je het altijd. Altijd. Gezellig mee.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 12 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Continu on Tour.
3: De Radio Continu on Tour Show.
4: Zaterdag 18 juli.
5: Marktplein in Emmen.
4: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
5: Chris de Roo,
4: Daan,
5: Kai Hendricks,
4: Nicky Milou,
5: Martijn Dauma,
4: Joey Nicolai,
5: Joy Wolders,
4: Antonio Hoogsen,
5: Spang,
4: Dennis van Dam,
5: Marco de Hollander,
4: Manuel,
5: Arjon Oostrom,
4: Romy Montero,
5: Ray Benjamin,
4: Belinda Kinnaar,
5: Ancora,
4: Janie,
5: Danny Christian
4: en
5: Frans Duits.
4: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio
5: en natuurlijk de videostream in de app.
4: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
5: De toegang is gratis.
3: Wij maken je radio weer gezellig.
6: Al meer dan 25 jaar.
3: Radio komt.

0: on tour.
1: De Radio Continu on tour show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
2: Wij maken je radio weer gezellig.
3: Al meer dan 25 jaar.
2: Radio Continu.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 1 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Continu on Tour.
3: De Radio Continu on Tour Show.
4: Zaterdag 18 juli.
5: Marktplein in Emmen.
4: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
5: Christero,
4: Daan,
5: Kai Hendricks,
4: Nicky Milou,
5: Martijn Dauma,
4: Joey Nicolai,
5: Joy Wolders,
4: Antonio Hoogsen,
5: Spang,
4: Dennis van Dam,
5: Marco de Hollander,
4: Manuel,
5: Arjon Oostrom,
4: Romy Montero,
5: Ray Benjamin,
4: Belinda Kinnaert,
5: Ancora,
4: Janie,
5: Danny Christian
4: en
5: Frans Duits.
4: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
5: En natuurlijk de videostream in de app.
4: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
5: De toegang is gratis.
3: Wij maken je radio weer gezellig.
6: Al meer dan 25 jaar.
3: Radio Continu.

En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Radio Continu.
2: De hele dag Nederlandse muziek en dat geeft een zonnig en prettig gevoel in de huidige samenleving.
3: Dan hebben we ook door de week zo'n beetje weekend.
4: Gezellige muziek.
5: Super.
1: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

je alles met me delen kunt. En de liefde is jou zo gegund. Dit tussen ons kan nooit meer stuk.

zegt, vertrouw op mij. Het geluk dat ik hier tegenkwam, de adem die in mij ontnam. Zo lief, zo mooi en zo oprecht.

0: De Radio Continu On Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
1: Wij maken je radio weer gezellig.
2: Al meer dan 25 jaar.
1: Radio Continu.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.